Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goedemorgen. Op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de derde plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die derde plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. En de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren als hij daar in september naar de VN-top komt. Dat heeft Mamdani gezegd aan de New York Times. Hij zegt erbij dat hij de zaak wel nog bespreekt met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen in Gaza. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. We halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
2: Dit is Joe Summer.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. Op de renbaan in Milaan in Italië is een concert van rapper Bad Bunny stopgezet na zwaar stormweer. Zowat 75.000 fans moesten al na 5 nummers vertrekken. Heel wat van hen raakte gewond door dikke hagelbollen. Door die storm viel ook een deel van het metroverkeer in Milaan stil. Het is nog niet duidelijk of het concert op een ander moment ingehaald wordt. En op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de 3e plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het daar al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die 3e plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en we halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
2: Dit is Joe Summer.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Joe.

0: It is Joe Easy. Enjoy and take it easy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Yoohoo!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
6: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is zoldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeiemorgen. Spektakel op het WK voetbal. Daar heeft Engeland afgelopen nacht de kleine finale om de derde plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
2: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
1: Voor Engeland is de derde plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden beter. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk en hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de journalisten.
3: J'ai reçu tellement de messages, de très très bons messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous. Même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
4: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
3: Merci, c'est gentil.
1: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk nog de finale. De gevangenisvakbonden zijn niet te spreken over de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking. De ministerraad heeft dat beslist, maar Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond noemt dat onbegrijpelijk.
5: Men heeft beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat dan ook kunnen.
1: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking nu dinsdag op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. En het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is daar nog altijd vermist. En 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. En vanaf vrijdag droger en een beetje warmer.
6: Dit is Joe Summer.

0: Show Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupe meloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij de minister van Mobiliteit. Ze staan vanmorgen in de Zondag. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
2: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. We moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
1: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims ook echt terugbetaald. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking, nu dinsdag, op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne met raketten en drones. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar vielen zeker 1 dode en 9 gewonden. Volgens de burgemeester sloegen raketten in op 2 flatgebouwen en een supermarkt. In de Oekraïnse havenstad Odessa vielen minstens 2 doden en 4 gewonden bij een Russische aanval op een pretpark. Gisteren viel het Oekraïnse leger dan weer een distributiecentrum aan in het westen van Rusland. Daarbij vielen minstens 8 doden en 60 gewonden. Spektakel op het WK voetbal. Engeland heeft afgelopen nacht de kleine finale om de 3e plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
3: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
1: Voor Engeland is de 3e plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg heel wat emotionele berichten, zei hij. En op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de pers.
4: J'ai reçu tellement de messages, de très très bons messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous. Même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
5: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
4: Merci, c'est gentil.
1: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk de finale. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. Maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. Vanaf vrijdag droger en wat warmer.
0: Dit is Joe Summer.

0: Nacht.
1: Thank you very much.
0: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
0: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
5: Enjoy and take it easy.
6: Joe Easy.

0: televisie.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
1: VTM, kleurt je dag.

0: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM. Dit
1: is jou. Een hele goede morgen. We gooien de deuren van ons Paradise Beach hier open. En het eerste wat door de speakers mag knallen is Xanadu van Olivia Newton-John. Na het nieuws van 10 uur met Lore Brijsing. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een dodelijke schietpartij in Antwerpen. Slechte wegen zorgen voor miljoenen euro's aan schadeclaims en nieuwe aanvallen tussen Rusland en Oekraïne. Een schietpartij in Antwerpen. Het gebeurde vanmorgen vroeg aan discotheek Icon. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
3: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
2: Het is nog niet duidelijk waarom er geschoten is. Politie en parket onderzoeken dat nog. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekens van Wegen en Verkeer.
4: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert. Om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
2: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims effectief terugbetaald. In Oekraïne zijn zeker 3 doden en 13 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. In de hoofdstad Kiev werden volgens de burgemeester zeker 2 flatgebouwen en een supermarkt geraakt. En in de havenstad Odessa sloegen raketten in een pretpark. In het westen van Rusland vielen dan weer zeker 8 doden en 60 gewonden bij een Oekraïnse aanval op een distributiecentrum. Eerst bewolkt en kans op wat lichte regen. Later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. Vanaf vrijdag droger en wat warmer.
1: En er staat 1 file op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 tussen Gistel en Middelkerke. Daar moet je nu 10 minuten aanschuiven.
5: Met Anne en Klaas.

Ja, als je dit nummer hoort, dan denk je bijna de rolschaatsen erbij. Ja, dat was toen zo, hè. 1980, want dat is het jaar waaruit het kwam. De revival van de roller skates, met ook de echte pistes erbij, met muziek erbij. En dit was onderdeel ook van een film trouwens, Xanadu. Maar als je die niet meer herinnert, dan maak je je vooral geen zorgen over je geheugen. Het was gewoon een serieus flop. Weinig volk in de bioscoop, maar de soundtrack, die deed het tegenovergestelde. Maar die was dan ook geniaal, dankzij ELO. En dat engelenstemmetje van Olivia Newton-John. Wat een goede combinatie was dat op die Xanadu. Hele goede morgen, fijne zondag. Leuk dat je luistert naar Joe. Je bent ook vandaag van harte welkom op ons Paradise Beach in Westende. Het moet gewoon bevestigd worden. Het is prachtig zonnig weer op dat terras. Straks gaan hier mensen toekomen die gaan dan weer zeggen... Maar waar heb jij de zon gezien? Wel, kijk op de camerabeelden. Het is fantastisch prachtig weer. Je bent hier van harte welkom op ons Paradise Beach in Westende. Ik heb daarnet onze deuren weer opengezet. Dus je kan hier weer terecht tot 10 uur. En als je een selfietje wil met Stan van Samang... dan moet je zeker over de middag eventjes passeren. Want hij is onze centrale gast vandaag. Charles D. Lewis, die draaien we binnen enkele minuten. Met een zomersnummer, dat past dus bij dat weer hier. The Soca Dance. Eerst nog Phil Collins en Can't Stop Loving You.

Als je deze single hoort, dan ruik je als het ware de zonnecrème. En ik moet zeggen dat je die vandaag toch echt wel nodig zal hebben hier in Westende. Dat is misschien moeilijk te geloven in dat bewolkte en hier en daar zelfs regenachtige binnenland. Het is wel zo dat het hier snel kan veranderen. We zijn gisteren op dezelfde manier aan de dag begonnen. Dan waren er weer veel wolken, maar zo rond een uur of twee was het echt wel een aangenaam zonnetje gisteren. Charles D. Lewis en Soca Dance. We draaien zo meteen een zanger die heel veel aan corona te danken heeft. Ja, dat klinkt raar, maar tijdens die periode moesten wij binnen blijven. En hij gebruikte die tijd om in zijn garage filmpjes op te nemen. Hij zong daar bekende nummers en van het een kwam het ander. Steeds meer fans op TikTok en op Instagram enzovoort. En ondertussen heeft hij zijn zoveelste hit te pakken. Berre, daar heb ik het over. Yesterday, Today, Tomorrow. Je hoort hem na deze van Queen. Dit is Kill It.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
7: Dit is Nieuw bij Joe.

Wat een goede single is dat alweer. Die nieuwe Bad A, Yesterday, Today, Tomorrow. En op al die dagen ben je hier ook welkom natuurlijk. Ja, elke dag open tot 10 uur. En vandaag doen we iets heel leuks, de hondenwandeling. We hebben er een heel aantal. Binnen 10 minuten vertrekt de eerste. Maar als je nog zou willen aansluiten... Ja, slecht nieuws, want alle wandelingen zitten vol. Maar jouw viervoeter is nog altijd welkom hier in Oostende. We hebben zelfs een doggy bar. Ja, echt. Alles erop en eraan. Ik moet je wel waarschuwen. Als je hier één keer met je hond komt, dan is de kans groot dat je niet meer weg wil. Dus ja. Anne en Jan doen trouwens een special rond die hondenwandelingen. Straks om 2 uur na Tess on the Beach. Dus kom zeker langs met je viervoeter aansluiten als je nu nog zou willen aan die wandeling. Dat wordt een beetje lastig. Maar je bent wel van harte welkom natuurlijk ook straks voor Stan van Samang, want die komt bij Tess on the Beach. Dikke week geleden kwam triest nieuws binnen, namelijk dat deze er niet meer is. Stel voor dat we er nu nog eens dubbel en dik van genieten van Bonnie Tyler en The Total Eclipse of the Heart.

0: En zo hebben we toch maar weer een cursus Italiaans voor beginners gekregen. Dat kan handig zijn, hè? Als je naar Italië op vakantie zou gaan en je botst daar op iemand of er is een probleempje, dan kan je dit zeggen. Perdono. Dan zeg je dat perfect. Tiziano Ferro, hele goede morgen. Ja, ik zei daar straks al dat we straks de echte hondenwandelingen, dat die hier gaan beginnen. Maar we hebben ook een echte hondenspecial hier bij Joe. Na Tess on the Beach met Anne van Elzen en Jan Bosman. En Jan gaat ook wandelen. Om 2:30 begint hij aan de wandeling samen met Muts en Wifi. Wifi, ja, dat is dus de naam van de hond, hè, voor alle duidelijkheid. Alle verhalen in de namiddag hier bij Joe. Zometeen hoor je trouwens Joe Cocker. Unchain My Heart. Eerst nog eens naar de weg kijken. Wel, er is één behoorlijk probleem. Er zijn een aantal mensen op weg naar de wandeling die daar ook in staan, heb ik begrepen. File op de E40 tussen Jabbeke en Middelkerke. Ondertussen moet je daar 20 minuten aanschuiven. Joe Paradise
1: Beach. Met Alain Klaas.

Als er één iemand is die kan doen vergeten dat een nummer een cover is, dan zal het toch wel deze Joe Cocker zijn waarschijnlijk. En dat nummer dat je net hebt gehoord is helemaal niet van hem namelijk. Het is oorspronkelijk van Ray Charles en het werd al gemaakt in de jaren 60. Maar Joe Cocker heeft het zich helemaal eigen gemaakt. En wij zijn die versie van Ray Charles gewoon volledig vergeten. Maar die van hem was ook gewoon beter, moet het zeggen, zoals het is. Roxette, die mag je verwachten hier bij Joe. Sleeping in my car zal er snel zijn. Als dit nummer hier is afgelopen, dat is ook een leuk nummer hoor. Van Clean Bandit en Jess Glynn en Rather Be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Wel, Roxette, Sleeping in My Car. En deze Hans de Boy met Annabel. Ja, wat je misschien niet weet, is dat nummer, die Annabel, dat het werd geschreven door een hele bekende artiest, een grote naam uit de kleinkunst. Ja, misschien zit hij wel ver weg hoor, Boudewijn de Groot, maar die heeft fantastische nummers geschreven. Toch nog eens even een paar op.
1: Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood.
0: Ja, dat herken je wel hè, deze Jimmy, of dit is ook een hele bekende van hem. Wel, die Boudewijn de Groot schreef dus die Annabel. En hij had het eigenlijk geschreven voor zowat de grootste artiest die ze ooit hebben gehad in Nederland. Zeker in de 70s en 80s, Rob de Nijs. Maar wat bleek, Rob de Nijs voelde dat nummer niet, die Annabel. En zo kwam het dus via via bij Hans de Boy terecht. Daar had nog niemand van gehoord. Maar dankzij die leuke tekst van Boudewijn de Groot veranderde dat in een vingerknip. Was in één keer goed gelanceerd met zijn Annabel. Hans de Boy dus tot 10 voor 11 hier bij Joe. Zometeen windsurfing van de surfers. Deze Alex Warren en Odin.

zitten hier met ons Paradise Beach naast de surfclub van Westende. Elke dag zie ik hier mensen dapper met hun surfplank naar de zee stappen. Kijk, er zijn er weer een paar bezig. Die zullen blij geweest zijn met het plaatje dat we daarnet hebben gedraaid. Windsurfing van de surfers. Het is ondertussen 10:54 geworden. We zijn op weg naar het nieuws. Komt er zo meteen aan met Lore om 11:00. En ik heb nog een heel fijn plaatje tot aan die tijd. En dat komt van deze Take That and Back for Good. Straks na het nieuws heb ik trouwens ook een stevig nummer hoor. Van The Rasmus in the Shadows. Dus blijf hier in de buurt. Blijf hier bij de hondjes. Heel veel hondjes vandaag. Op onze Paradise Beach.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Dit is jou.
5: Het vorige uur heb ik vooral koffies zien passeren hier in ons Paradise Beach, maar daarnet toch het eerste ijsje geschot. En gelijk hebben ze begonnen. De Rasmus, die draaien we zo meteen. Na het nieuws van 11 uur met Lore Brijsing. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een dodelijke schietpartij in Antwerpen. Twee bergbeklimmers omgekomen in Oostenrijk. En nieuwe aanvallen op de Gazastrook. Een schietpartij in Antwerpen. Het gebeurde vanmorgen vroeg aan discotheek Icon. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
7: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
6: Het is nog niet duidelijk waarom er geschoten is. Politie en parket onderzoeken dat nog. In de Alpen in Oostenrijk zijn twee Duitsers omgekomen bij twee incidenten. Een man van 63 stortte zo'n 200 meter naar beneden tijdens een beklimming. En een andere man overkwam hetzelfde toen hij zijn evenwicht verloor tijdens een afdaling. In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand. Maar toch vielen er nog meer dan 1100 doden in Gaza. Eerst bewolkt en kans op wat lichte regen. Later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
5: En ondertussen 2:11 geworden is kijken naar de weg. 1 file staat er op onze wegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op onze snelwegen moet ik zeggen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, Vier Armen. 5 minuten, dus dat valt behoorlijk mee.
8: Joe Paradise Beach met Alain Klaas.

Toen deze single werd gemaakt, waren ze al 10 jaar lang bezig. En iedereen in Finland, maar werkelijk iedereen van kom ze vandaag, kende The Rasmus. En toen kwamen ze met het nummer dat we daarnet hebben gedraaid, In the Shadows. Dat was in 2003. En toen ontplofte het werkelijk. Want niet alleen in Finland werd dat een hele grote hit, maar ook in de rest van de wereld. Het is een echte classic geworden, die The Shadows. Ondertussen ook een beetje shadow hier in Westende, merk ik. Maar het zonnetje komt er zo meteen weer door, hoor. Dat is gewoon één wolkje dat ervoor zit. Ondertussen zijn we hier aan het Paradise Beach aan de volgende hondengroepswandeling een beetje aan het voorbereiden. Dat is trouwens een mooi woord voor Scrabble, hè? Hondengroepswandeling. Moet je echt eens onthouden. Wel, die vertrekt dus om 11:30 en vanaf 2 uur zullen de fervente hondenfreaks van Joe een special kunnen horen hier op deze zender met Anne van Elzen en Jan Bosman. Dat zijn twee echte hondenfreaks en Jan gaat ook wandelen met muts en wifi. Dus als je zin hebt om mee te wandelen, dan kan je komen. Je moet wel ingeschreven zijn, want alles is ondertussen volzet. Als Test on the Beach hier afgelopen is, mogen zij eraan beginnen. Milo heeft een nieuwe single samen met DJ Licious. Heel tof nummer, vind ik. Die gaan we draaien.

0: Forever Young.
1: Fantastisch nummer, die Forever Young. Ja, twee internationale mannen, kunnen we eigenlijk zeggen. Het zijn twee Vlamingen hoor, maar toch wel klinkt het bijzonder internationaal. En ze zitten ook heel vaak in het buitenland natuurlijk. Hè? Die DJ-licious achter een of andere draaitafel op een of ander festival. En Milo, ja, die vind je eigenlijk vooral in L.A. tegenwoordig. Daar vertoeft hij net iets meer dan in eigen land. Maar toch gelukkig nog eens een keer samengekomen en een hele toffe nieuwe single gemaakt. Forever Young vanuit onze Paradise Beach. Ja, heel veel honden, ik zei het er straks al hier vandaag. Al die hondenwandelingen hebben daar alles mee te maken. En als je alles wil weten over die hondenwandelingen, dan moet je straks om 2 uur zeker luisteren naar Anne van Elzen en Jan Bosman. Jan gaat ook wandelen straks. Hij vertelt alles over wat er onderweg gebeurt natuurlijk. En Stan van Samang, die verwachten we ook. Vanmiddag komt hij langs hier bij Tess on the Beach. Zometeen draaien we een nummer van George Michael. Zelfs Lionel Richie is onder de indruk van die George Michael. We draaien hem zelf ook nog eens met Dancing on the Ceiling.

0: presenteert ABBA Forever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
0: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

Daarnet hadden we een activiteit die hier ook wel is gebeurd in Westende. Dancing on the ceiling. Enfin, het is te zeggen, aan de andere kant van het plafond, daar wordt dan gedanst. En dat gebeurt regelmatig hier. Ik ga straks nog wel eens vertellen wat er allemaal gebeurt. Vrijdag hadden we hier bijvoorbeeld Vlaanderen Zingt. Bakje vol hier op dat terras, hoor. Dat was een dikke ambiance. Binnenkort hebben we Belle Perez. Heel veel mensen treden hier nog op. Je kan het allemaal vinden op onze website joe.be. Er is één single uit de 80's die echt zot veel gesampled is. En dat is dit nummer hier. Forget Me Nuts van Patrice Rushen. Je zal het misschien wel herkennen als het nummer dat ook werd gebruikt in Man in Black van Will Smith. Maar ook George Michael was er dus helemaal weg van. Dat hebben we de afgelopen minuten gemerkt in die Fast Love. Want die heeft dus ook gebruik gemaakt van dat geweldige nummer van Patrice Rushen. Een zomersnummer van Alvaro Soler. Zometeen La Cintura. Eerst gitaartje daarbij van Melissa Etheridge. Like the way.

0: is ook het leuke van de zomer. Dan kunnen we al die anderstalige dingen nog eens bovenhalen. Zoals dit van Alvaro Soler. La Cintura. Het is ondertussen 23:55 geworden. Een beetje later dan je gewoon bent. Toch eens kijken naar het verkeer. Maar eigenlijk heb ik weinig te vertellen hoor. Want er zijn geen files meer op onze snelwegen. Waar je meer dan 5 minuten verliest. Joe Paradise
1: Beach. Met Alain Klaas.

going on. Dit was hun debuutsingle. En ze kwamen uit Amerika. Je mag nu twee keer raden waar dat om flop is geworden. Juist, in hun eigen Amerika. Maar wij in Europa waren er wel meteen weg van. Bizar gaat dat toch, hè? Backstreet Boys en We've Got It Going On. Wat er vandaag gebeurt in ons Paradise Beach in Westende is dat we bijzonder veel honden over de vloer krijgen. Staan er hier weer een paar voor onze deur. Ja, dat heeft alles te maken met die hondenwandelingen. Natuurlijk de ene na de andere vandaag. Als je nog zou willen aansluiten, heb ik wel slecht nieuws, want ze zijn allemaal volzet. Maar straks hebben we wel een special. Dus we gaan een speciale uitzending maken straks met onze twee hondenfreaks, Anne van Elzen en Jan Bosman. Die gaan van alles vertellen over die hondenwandeling. Dat gebeurt straks om 2:00. Een andere goede reden om hier te passeren is Stan van Samang. Ja, Inge Massé vroeg gisteren om hem heel veel groeten te doen. Die gaan we dus overbrengen straks, want gisteren was het aan Inge Massé bij Tess on the Beach. Maar vandaag is het dus Stan van Samang, de centrale gast bij Tess on the Beach. En dat programma begint straks om 12:00. Dus hartelijk welkom hier in Westen. Zometeen draaien we de Jacksons nog eens met Blaming on the Boogie. Eerst naar Nederland met deze Frank Boeien.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is zoldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Ja, de boogie, daar kunnen wij hiervoor zorgen. Ja, en de good times, die hebben we sowieso hier bij Joe natuurlijk. Hè. Dat zit in onze baseline. De moonlight, dat is een beetje lastig op dit moment. Dat is maar een heel klein cirkeltje. En over de sunshine. Maar kijk eens, wat een prachtig weer hier in Westende. Ik kan me voorstellen, als je nu in het binnenland naar Joe zit te luisteren, dat je denkt, maar wat zit hij te zeggen? Sunshine in ons land vandaag? Ja, wel. Het is hier fantastisch. Het is wel een windje, dat moeten we wel zeggen zoals het is. Maar verder echt wel mooi zonnig weer. En zo'n 22, 23 graden, niet verkeerd hier in Westende. De Jacksons, die hebben we gehad. We rekenen op Agneta Veldskoop zometeen om de temperatuur nog een klein beetje te laten stijgen. Want dat zou niet verkeerd zijn. De Heat Is On gaan we draaien. Eerst gaan we nog eens langs Nederland met dit fantastische nummer van een hele tijd geleden. Krijzep en I Would Stay. If

Zeggen dat de herizaan hier in Westende is een klein beetje overdreven. Ja, het is hier al beter weer geweest, zeker wat de temperatuur betreft. Maar het zonnetje is nog altijd dik aanwezig. Agneta Veldskeuk en de herizaan. Straks is aan Tess. Gisteren zijn we alles te weten gekomen over de vakantiegewoonte van actrice Inny Massé. Vandaag is het Stan van Samang die op de rooster wordt gelegd door Tess Groeses. Tess on the beach na het nieuws van 12 uur. Zometeen nog de Scorpions met Send Me an Angel. En dit is ook nog George Ezra. Green, green.

0: een heel goede middag. Vandaag Tess on the Beach met Stan van Samang. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Een granaat gevonden in Borgerhout. Het is de laatste dag voor je belastingaangifte. En CD&V wil meer aandacht voor veiligheid bij stekkerbatterijen. In Borgerhout in Antwerpen is een granaat gevonden aan een huis. Ontmijningsdienst Dovo is naar daar om ze onschadelijk te maken. Dat zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
2: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
1: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn, maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op één jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuyne vroeg de cijfers op. Hij vraagt ook meer aandacht voor de veiligheid van die toestellen.
3: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Nou, we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
1: In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. En in de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Onze man in de Tour, Maxime Goethals.
4: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
1: Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
5: Yo, Paradise Beach.
6: This on the beach.
5: Met Stan van Samang.

0: Een heel goede middag. Welkom bij Tess on the Beach. Van op een licht bewolkte beach, maar Stan van Samang wandelt binnen en het zonnetje komt erdoor. Het is super cliché, maar het is wel waar.
1: Ik ging je zeggen, de zon schijnt hier, ik weet niet of schoon.
0: Ja, echt hè? Ah. Zeg Stan, hoe leuk om u nog eens te zien.
1: Ja, insgelijks.
0: Het is heel te lang geleden.
1: Ja, onze wegen kruisen zo af en toe eens, maar nu bewust.
0: Ja.
1: En gepland.
0: En je hebt uw fanpubliek meegebracht, hè?
1: Ja, maar het is omdat zonnetje schijnt dat er veel volk is.
0: Ja,
1: maar... Dag allemaal. Ja, ik ken er wel een paar.
0: Mensen die speciaal voor u komen, denk ik. We hebben ook al veel honden gezien, want vandaag vindt hier ook die grote hondenwandeling plaats.
1: Ja, ja.
0: Heb jij huisdieren?
1: Er staat ook een hele grote beker met hondenbrokjes. Het is een heel vreemd gegeven. Maar ik heb geen huisdieren. We hebben kippen. Die zitten achteraan in de tuin. Het zijn tuindieren.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nooit eraan gedacht, de kinderen nog niet over gezaagd om een hondje in huis te halen?
1: Ze doen niet anders, Tess. Ja, het is echt, jongen. Onze dochter wil heel graag een hondje. Al sinds ze hondje kan zeggen, wil ze er een. Maar weet je waar dat op gaat neerkomen? Het cliché, hè? Kindjes naar school, mama naar school. Papa is dan een beetje langer thuis. Wie gaat met de hond gaan wandelen? Papa. Maar papa heeft niet zoveel zin in een hondje. Dus zolang papa daar geen zin in heeft, komt dat er niet.
0: Oké, super. Zeg, wij duiken vandaag met jou de zomer in. Ik wil alles weten over jouw leukste vakantie.
1: Ah ja?
0: Worst vacation ever, als dat er ooit is.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Maar eerst gaan we genieten van uw nieuwe single.
1: Ah, dat is goed.
0: Vertel eens, over wat gaat het?
1: Ik heb een lied geschreven, getiteld Hotshot. Dat gaat over naast je schoenen lopen. Over denken dat je meer bent dan een ander. En over de keuze die je eigenlijk altijd hebt om dat te doen of niet. En ik heb voor alle duidelijkheid nog nooit gekozen of zo, maar ik heb dat ook nog nooit gedaan naast mijn schoen. Ja, je zet geen stap verder met schoenen waar je naast loopt. Je stapt daar beter in. En ik vind het zo lekker gewoon doen, vind ik zo plezant.
0: Dat is ook waar. Ik ken u nu, mag toch zeggen dat onze wegen kruisen niet heel vaak, maar we kennen elkaar wel al heel lang. En je bent altijd dezelfde.
1: Ja, maar ik kan dat van u ook zeggen, Tess. En dat stemt me blij.
0: Dat gaat hier leuk worden, komt
1: ja,
0: dit weer. Ik voel het.
2: Tess on the beach. Good times. Great music.

0: hotshot Stan van Samang. De allernieuwste schoon, hè? En een hotshot zit hier bij mij in de studio.
1: Tess on the beach.
2: De vakantie-ID van Stan van Samang.
0: Meneer van Samang, pitch u zelf eens als reispartner in 15 secondjes.
3: Het hangt een beetje vanaf van het andere gezelschap. Ik denk, als je alleen met mij gaat, onder ons twee, zeg maar, ja, dat ik een hele gemakkelijke reispartner ben. Ik ga niks opdringen of zo. Misschien is er zo in een week 2, 3 dingen waarvan ik zeg, oh, dat wil ik wel echt gedaan hebben. En dan al de rest laat ik vaak gebeuren. En als dat dan door iemand is die zegt, oh, maar dat is echt de moeite, dat gaan we doen. Of we gaan niks doen, dan ben ik heel meegaand.
0: Oké, en wanneer verandert het dan?
3: Als het bijvoorbeeld in groep zou zijn,
0: ah, ja,
3: of met de kinderen, of alleen, dan hangt het er vanaf waar je naartoe gaat. En dan wordt het al wat moeilijker.
0: En moeilijker in welke zin dan?
3: In de zin van dat ik mij laat meenemen of niet. Dat ik meer ga zeggen van, goh, mannen, dat is nu niet het moment, of laat ons dat morgen doen, of vandaag doen we dit. Want dat is zo afgesproken, dat zou dan eerder kunnen.
0: Ah ja, dan zijn we wel lastiger.
3: En als ik alleen ben, dan, want ik heb ook een aantal vakanties alleen gedaan. Dat is heel verrassend, alleen op vakantie gaan. Vooral als je helemaal alleen bent.
0: Ik zou dat persoonlijk niet leuk vinden. Dat is zo eenzaam. Ja, ik weet het niet.
3: Ja, dat is eenzaam, maar wel heel, heel intens. Je wordt door niks afgeleid, behalve door de keuzes die je zelf maakt. En dat is heel, ja, intens, kan dat niet anders zeggen. Dat is heel puur, want je hebt zelf gekozen om dat te doen en het is je niks opgedrongen of zo. Maar dat is heel confronterend ook. Maar daarover vertel ik ongetwijfeld straks nog veel meer.
0: Allee, ik ben zeer benieuwd. Ga je nog wat bijvragen stellen?
3: Ah ja, kom, vuur maar af.
0: Wat snelle vraagje. Ja. Een rozeetje of een frisse pint?
3: Een rozeetje.
0: Oké, een zwemshirt of een speedoke?
3: Dat mag een shortje zijn.
0: Oké. Raamplaats of het gangpad op het vliegtuig?
3: Excuseer. Raamplaats.
0: Ook met de laatste berichten die zijn verschenen van die mens dat er...
3: Wel, geef me dan het gangpad maar. die venster hoeft niet zozeer voor mij.
0: Nee.
3: Nee. Nee, vooral omdat
0: zeker
3: er dan
0: niet op
3: een
0: Ryanair-vlucht.
3: Oh, foei, wat was dat zeg?
0: Ja, hey, maar
3: dat is wel oké, afgelopen, denk ik. Los van het trauma van die man.
0: Ja, hij spreekt wel nog altijd niet, die man. Hè,
3: maar... Ah, nee, oei, dat is niet goed afgelopen.
0: Wat is dat? Hoe snel vliegt zo'n vliegtuig? Kan dat 900?
3: Dat is rap, ja.
0: Als je dan met je hoofdje daaruit hangt, ik weet het
3: niet. Ja, oké, het gangpad.
0: Een camping of een 5-sterren-hotel?
3: Nu? Ja, moeilijk. We zullen eerst naar die camping gaan om dan af te sluiten in het 5-sterren-hotel met een douche en heel de bazaar in de wel.
0: Ah ja, maar toch even een beetje avontuur voelen.
3: Ja. Het uitzicht is mooier als de berg zwaar te beklimmen valt. Zo, dat.
0: Ah ja, oké. Een sandaal voor een man of een schandaal?

0: hangt van de sandaal af.
1: Maar het kan wel, het gaat zo mee in de reiskoffer.
0: Het kan zeker, het hangt natuurlijk ook af van de kleur van sokken die je erin draagt. Nee, dat is niet waar. Maar nee, een sandaal, als je schoon voeten hebt, kan dat allemaal, vind ik.
1: Okay.
0: Ik heb het daar bij mezelf heel lang moeilijk mee gehad. Wat ik niet kan verdragen, is zo'n flipflop tussen je tenen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Maar zo'n gemakkelijke birkie, dat mag. Ja.
1: Oké. Een boek lezen of een podcast beluisteren?
0: Oh, een boek lezen. Wat was dat weer? Het is heel lang geleden dat ik nog een boek heb gelezen. Ik heb er ook een liedje over geschreven. En dat begint met... ik las mijn laatste boek de dag dat ik je zag. En dat is de dag dat ik je zag, dat gaat over Lenny. Het is lang geleden dat ik nog een boek gelezen heb. Dus maar laat ons dan een boek lezen.
1: Dus eigenlijk sinds dat je in een relatie zit, is het eigenlijk...
0: Nee, de relatie niet. Maar de kinderen.
1: Ah, de kinderen hebben de boeken aan de kant geschoven.
0: Ja. Ja, helaas, want ik lees heel graag. En vroeger namen we echt zo 5, 6, 7 boeken mee op congé. En dan heel de dagen...
1: Maar nu moeten ze in de oog houden en animeren.
0: Ja.
1: Leuk, hè, kinderen.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja. calorieën tellen op vakantie?
0: Nee, vakantie telt niks. Het andere dan.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat het andere was. Ik heb onderbroken.
1: Op vakantie telt niks.
0: Ja, niks is ook niet waar natuurlijk. Want je wilt niet naar huis rollen. Maar ik ga ze niet tellen, de calorieën. Doe ik thuis ook niet trouwens. Zou ik meer moeten doen? Calorieën tellen.
1: Calorieën tellen. Zwembad of de zee?
0: Ja.
1: Alle twee?
0: Ja.
1: Oké, ça va.
0: Ja.
1: Zeg, geef jezelf eens een score op 10 als reispartner.
0: Oh, dat mag veel zijn, denk ik. Ik denk dat ik een gemakkelijke reispartner ben. Maar misschien ook... Ik ben geen gemakkelijke eter, bijvoorbeeld. Dus dat is al een punt minder. En dan naar waar en moeilijk en beslissen. En, laat ons zeggen, een 7,5-8.
1: Grootste ergerlijk kantje?
0: Ik ben heel laat met dingen. Oh ja, dat moeten we ook nog mee hebben. En oh ja, en kunnen we niet... zouden we niet beter naar daar gaan?
1: Oké, okay. Maar hier was je perfect op tijd.
0: Oh, yes. Dankjewel.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is Tom Bonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
3: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: de zomerstatus.
1: Stan, eens even polsen. Is het al een drukke zomer geweest eigenlijk voor jou? Een nieuwe single uit?
2: Ja, nieuwe single uit. Dus dat brengt wat promo mee en wat kansen en wat wedstrijden waar dat je dan aan mocht meedoen. En, dus ja, wij zijn ook, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje seizoensarbeiders, hè? Het hoogseizoen is echt de zomer, met de festivals. En, anderzijds trek ik ook al een paar jaar de lijn door naar het theater. Het theaterseizoen. En dat gaan we nu ook doen. Dus na de zomer is het niet gedaan of zo. Dan gaan we de CC zien. En na de CC's is er een heel fijn feestje in het depot in Leuven op 24 april. Want ik sta 20 jaar op de planken, Tess.
1: 20 jaar?
2: 20 jaar, dank u. Dank u, dank u wel. En dat gaan we vieren in het depot, ja. Dus daar wordt dan ook weer naartoe geleefd en gewerkt. En ja, ik weet eigenlijk een heel jaar door wel wat doen. Ik ben ook aan het acteren en het is druk. Maar je hoort mij niet klagen. Het kan ook altijd nog drukker. En dat zou ook gaan.
1: Je ziet er niet moe uit. Je ziet
2: Dank
1: er niet
2: u.
1: Afgepeigerd uit. Dus ja. Heb je nood aan vakantie of valt het nogal mee?
2: Oh, dat valt bij mij nogal mee. Ik heb er 3 anderen thuis. Waar we wel die hadden wel nood aan vakantie, denk ik. Maar tussen ons en gezegd en gezwegen, Tess, die grote vakantie die is te groot. Dat duurt te lang.
1: Ja.
2: Dat is niet nodig.
1: Ja, ja.
2: Dat mag gerust een week of 2 korter zijn. Dan iedereen zou daar meer deugd van hebben, denk ik. En die 2 weken schoolvakantie, die kunnen nog wel verdeeld worden over het jaar aansluitend bij andere vakanties bijvoorbeeld. Maar de kinderen hebben wel, die zijn wel blij dat vakantie.
1: 6 en 9 zijn ze.
2: Ja, Stella is 6 en Lenny is 9.
1: Ja. Ja, ja, zo 2 maanden opvullen. Hoe doe je dat?
2: Ja, daar hoort wat entertainment bij. Er zijn ook kampjes en we gaan ook op vakantie. Dus het wordt af en toe wel doorbroken. Maar Lenny die is wel echt al 3 dagen ver in de congé. Zei hij wel, ik verveel me! Dat ik denk van, oh yes, dat is goed. Van vervelen worden slimmer. Maar hij is daar niet mee eens.
1: Ja, ze hebben nog geen iPhone, veronderstel ik.
2: Nee, maar er zijn wel natuurlijk de iPads en de PlayStation en zo.
1: Ja.
2: Maar gelukkig hebben wij ook een hele fijne buiten aan ons huis. En zijn ze ook heel veel buiten. Zo hard hebben ze zich nog niet verveeld.
1: Oké, okay. De vakantie is geboekt, dus ze hebben iets om naar uit te kijken.
2: Ja.
1: Ben jij dan degene die het heft in handen neemt en alles gaat uitkiezen? Of ben je eerder voorstander
2: alles
1: daarin?
2: Alles niet. Wij kunnen wel een... We kunnen dat lichtjes in een bepaalde richting duwen natuurlijk.
1: Ja.
2: Terwijl het soms ook al geboekt is. En zeggen, zou het niet leuk zijn, moesten we... Terwijl de ticketjes al klaar liggen.
1: Ah ja, zo.
2: Als je dan een nee krijgt, dan is dat natuurlijk een groot probleem. Maar sinds wij ouders zijn, is het toch vaak als de kinderen blij zijn, wij ook. Omdat het... Vakantie mag geen stress zijn.
1: Mm-hmm.
2: En als de kinderen geen stress hebben of blij zijn, dan valt er al een heel groot stuk stress van mij af. En
1: wat is de bestemming dit jaar?
2: De bestemming is, en dat hebben we nog nooit gedaan... Dezelfde als vorig jaar.
1: Ah, dus het was vorig jaar een topvakantie.
2: Het was een topvakantie. En we gaan naar hetzelfde huisje. We hebben exact hetzelfde.
1: En wat maakte dat het top was?
2: Alles viel in zijn plooi. En zowel de kinderen als hun ouders hebben zich daar heel goed gevoeld. En even deconnecteren en weg van alles. En opladen en... Het gezelschap is anders. Vorig jaar was een van mijn 2 zussen mee met haar gezin. Was ook heel fijn. En nu gaan we naar hetzelfde plekje, maar alleen met ons gezinnetje.
1: Oké.
2: En we kijken er geweldig hard naar uit, ja.
1: Oh, geweldig. En gaat de gsm dan uit?
2: Uit niet. Dat gaat niet. Dat kan ik niet en dat hoeft ook niet. Maar wel een pak minder. En dat doet ook deugd.
0: Tess on the Beach. Met Stan van Samang.

0: roepen het op ons af, hè. Here comes the rain again. Nee, alsjeblieft niet, hè.
1: De vakantieherinnering.
0: Meneer Van Samang.
2: Alsjeblieft wel, Tess. Een beetje regen, maar s'nachts zo.
0: Ah, s'nachts. Ja, dat kan nog wel gezellig zijn in uw bed.
2: Er wordt geroepen om regen.
0: Ja, ja. Ik heb
2: maar
0: toch
2: het is zo leuk in het zonnetje.
3: Ja, ja, ik ook.
0: Ja. Zeg, meneer Van Samang, uw leukste vakantieherinnering of de vakantie die uw leven heeft veranderd?
2: Ja, dat is niet zo één dat ik kan zeggen van, wauw, ja, dat is toen geweest. Dat kan ik niet vertellen. Ik heb wel een paar dingen die een van de meest indrukwekkende vakanties dat ik ooit gedaan heb, was alleen naar Lapland. En dat was... ik heb toen echt 2 weken... Nee, ik heb 10 dagen niemand gezien. Dat is ook een leugen. Ik heb 2 mensen gezien in die 10 dagen. Maar dat was heel, heel desolaat en heel indrukwekkend en heel puur. Ik heb het daar straks al even aan gehad. Maar,
0: ik vind dat moeilijk om te vatten trouwens, hè? Maar ik laat u even vertellen. Hè? Maar...
2: Ja, maar ik snap dat dat moeilijk is. Ik dacht ook na 2 dagen van wat doe ik hier? Waarom ben ik hier aan begonnen? Ik ga toch gewoon naar huis en geniet stressloos van de vakantie. Maar ik had een soort het idee van als een hoofdstuk des levens uit is, dan slagen we de pagina om. Zo een beetje daar. En dan mocht dat afgerond worden met een trektocht.
0: Maar is dat lang geleden?
2: Lapland is toch wel al even terug, ja, al in tientallen jaren. Mijn eerste vakantie was Ierland alleen. Gaan trekken met de rugzak. De natuur in. En dat werkt heel, heel bevrijdend.
0: En hoe is dat dan? Ik denk, ja, beginnen dan juist heel erg te malen in uw hoofd?
2: Ik
0: of
2: wel.
0: Juist aan niks te denken?
2: Ik wel. Die eerste dagen was echt verschrikkelijk. En dat is met wenen en al. Hè. Van, maar fijn, wat doe ik hier? En op het einde was dat, weende ik nog wel al eens, maar dat was dat van schoonheid en van onder de indruk zijn van een waterval of zo. Dus dat is heel, heel confronterend, omdat je alleen jezelf hebt. En wat daar minder aan is, ik deel nogal graag. Maar ook dus van, zie hoe schoon, ja. Ja. Maar er is niemand om dat mee te delen. Er was een moment dat er een arend boven mijn tentje bleef cirkelen. En ik vertrok en die volgde mij. En ik wou dat echt vertellen aan iemand. Maar dat is die arend. En ik merkte dat ik rond mij zocht van, zie, dat is die... Ja. Maar er was natuurlijk niemand. En dan denk je wel, ja, dat is nu wel spijtig.
0: Maar is vakantie leuker alleen of met
2: twee? Nee, dat ga ik dus niet zeggen. Maar toen, op dat moment, was dat wel hetgeen wat ik nodig had. Dat was het beste wat ik kon beslissen, was wel toen alleen gaan.
0: En heb je daar nu nog soms behoefte aan? Dat je zegt, schat, kinderen, salukjes?
2: Die goesting is niet helemaal weg. Anderzijds doet het mij zoveel deugd om dat gezin gelukkig te zien op vakantie. En om die zich te zien amuseren. En die kinderen te horen gieberen van het lachen 's morgens. Dan denk ik, wauw, ik zou zot zijn om nu alleen met mijn rugzak te gaan rondtrekken.
0: Ja.
2: Dus het is dubbel.
0: Het is gaat het ooit nog gebeuren?
2: Ja, zeker weten.
0: En naar waar zouden dan trekken?
2: Ik denk dat ik eerst, want ik heb ook aan de kinderen beloofd, ik ben ooit met een hele goede maat in IJsland geweest en dat was zo schoon en daar is een waterval. En daar kun je achter. En dat is zo idyllisch, dat is zo'n een heel schoon plekje. En ik heb wel aan de kinderen beloofd van ik pak jullie ooit mee naar achter de waterval. En dan wil ik wil nog wel van alles doen met de rugzak, maar ik wil ook nog heel veel doen met de kinderen.
0: Oké, maar toch soms even die stilte nodig.
2: Ja.
0: En dat krijg je met je kinderen absoluut niet.
2: Nee.
0: En vandaag hier trouwens
2: niet.
0: Ook niet met je
2: honden. Nee, veel hondjes, veel mensen. Het is goed weer.
0: Voilà.
2: Het is gezellig.
4: Hoe verloopt vanavond bij VTM het weekend? Met de date ter dates in Heel Mijn Hart. En hoe vlot vliegen bij VTM 2 de pijlen rond in ronde 1 van World Match Play Darts? Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
4: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten.
6: Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
7: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Tess on the beach.
9: Met Stan van Samang.

0: Paradise on the Beach.
1: Met Stan van Samang.
2: De horrorvakantie.
1: Ja, een vakantie die je nooit meer wil beleven. En ik heb al een beetje zitten peuteren bij de Stan, maar hij heeft nog niks gelost. Ik vertel het dus straks, Tess.
2: Ja.
1: Ja, dus vertel het
2: mij
1: maar.
2: Okay.
1: Ja. Ik ben zeer benieuwd.
2: Een horrorvakantie. Maar ik heb moeten nadenken, omdat ik dacht van, maar eigenlijk, we hebben nooit, of ik heb nooit een vakantie gehad. Of ik ging heel veel als kind naar de zee. De kust, de Vlaamse kust.
1: Ja.
2: Was altijd plezant. Ik ben ook heel vaak op gyrokamp geweest. Was altijd de max.
1: Nooit het tegenvallen.
2: Nooit echt dat ik dacht van, oh hey, ja, toen, oh ja, met mijn arm gebroken. Nee, niet. Maar als ik dan iets minder ver terug in de tijd ga, heb ik toch een horrorvakantie gevonden. Het is te zeggen. Je weet, je kunt zo vlucht, je kunt boarden. Voordat je board moet je eigenlijk inchecken. Ja. Maar je kunt dat van thuis, online, kun je al inchecken, zo 24 uur op voorhand, kunnen inchecken.
1: Ik doe dat eigenlijk nooit. Ik laat dat echt. Ik zou niet weten wat ik dat moet doen. Dat is mijn man zijn taak.
2: Oké, doe dat toch maar op voorhand. Want ik dacht 24 uur op voorhand, misschien. Ja, ik ga toch inchecken.
1: Ja?
2: En ik ga naar de reisorganisatie niet noemen. Maar ik ga er ook nooit meer mee op reis. Want ik wou inchecken.
1: Ja?
2: En ik had geen vakantie geboekt.
1: Oeh.
2: Ik zeg, maar vader, ik heb hier een boeking. Ik heb hier dingen van afgeprint. Dat ligt hier klaar. Ik moet gewoon inchecken. En heel dat dossier dat je dan hebt online, was weg. Dus ik pak een telefoon, ik bel aan die firma, ik zeg, mannen, ik sla hier een beetje in paniek, want volgens jullie zou ik geen vakantie hebben. En ik kreeg te horen, nee, die hebben we helaas moeten annuleren.
1: Oei.
2: Ik zeg, maar wacht, ik vertrek morgen vroeg. Om 6 uur stijgen we op. Nee, dat zal niet gebeuren, want je hebt geen vakantie.
1: Oh nee.
2: Oei. Hoezo? Ja, we hebben nu dat proberen te laten weten, maar die mail is nooit aangekomen. Zeg, maar jij hebt mij helemaal niet gemaild. Dat bleek ook dat het dan. Er was helemaal niks ondernomen om mij dat te laten weten. Behalve dan het dossier offline halen. Maar chance dat ik dat toen gezien heb, want wij waren gepakt en gezakt. We stonden klaar om naar Mallorca te gaan. En dat werd geannuleerd door de reisorganisatie.
1: En gewoon omdat je iets niet bevestigd had? Of?
2: Nee, door een technisch probleem was die reis nog eens verkocht. Dus een dubbele boeking, zeg maar. Maar dan over alles, iedereen die toen geboekt had, was zijn reis kwijt.
1: Oh.
2: Ik dacht, ja, maar mannen, wacht even. Dat krijg ik ook niet verkocht aan die kinderen. Van,
1: nee.
2: Wij gaan dan morgen niet op vakantie. Dus in alle rijl, mensen beginnen bellen. Een vriendin van mij die in een reisbureau werkt. Van, heb je dan nog iets? Ja, we hebben nog wel wat. Wanneer? Morgen, als het kan. Morgen om 6 uur. Oei, meneer Stan, dat gaat niet. Dat is te last minute. Maar het maakt me niet uit naar waar, maar wij moeten weg morgen.
1: Ja.
2: Het was ook, als ik op reis ga, dan tegenwoordig moet ik tussen de concerten ingaan.
1: Ja.
2: Dus ik kon ook niet zomaar zeggen van, ja, volgende week is ook goed. Ah nee, want dan had ik terug concerten staan en kon ik niet gaan. We zijn dan toch, in allerijl, hebben we toch nog iets gevonden. Was dan veel duurder en zo, maar we toch kunnen gaan. Maar toen dacht ik wel van, dit is wel bijna het ergste dat ik ooit heb meegemaakt qua vakantie, namelijk geen vakantie. En er op die manier op uitkomen, dat vond ik nu toch wel heel erg laag van de firma.
1: Ja.
2: En dan zo, en je kon dan niet even bellen of zo, van zeg, beste meneer Van Samang, we hebben door een technisch probleem uw reis moeten annuleren. Nee, dat kwam er omdat ik belde.
1: Maar zo erg?
2: Ja, dat was erg.
1: Alleen, waar zijn uiteindelijk dan terechtgekomen?
2: Ik denk dat we naar een Grieks eiland gegaan zijn.
1: Oh.
2: En dat was helemaal oké.
1: Top.
2: Maar het was wel niet de bedoeling.
1: Nee,
2: het zo liep, was ook niet.
1: Ik denk dat je de vakantie op dat moment meer dan nodig
2: hebt. Maar stress, jongen. Ja. Maar jagen. En ook van, maar dat kan toch niet? Ja, dat kan.
1: Ja, het moment dat je dan je valies op de bagageband kunt zetten, denk je wel.
2: Phew. Ja, we gaan dan toch nog ergens geraken.
1: Tess on the Beach met Stan van Samang.

0: de mooie Bruno Mars, Risk It All. Stan, we zijn al een klein uurtje aan het genieten van al jouw reisverhalen. Hè?
1: Time flies when you're having fun.
0: Ah, dat hoor ik graag. Zeg maar, straks gaan we ook nog eens in uw koffer duiken.
1: School.
0: Even zien, wat moet er allemaal mee? Je hebt voor mij ook iets mee uit je reiskoffer waar een verhaal aan vasthangt.
1: Ja.
0: Zeer benieuwd. En heb jij ook nagedacht over een reistip? Zoiets dat je iedereen zou aanraden om tijdens de vakantie eens te doen?
1: Nee, maar ik ga dat nu doen en tegen dan ga ik in hebben.
0: Kom aan, jongen, huiswerk maken.
1: Sorry. Tess on the beach.

go naar Impermo. Nu soldeert op min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: maar in Permo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
1: Dit is jouw.
2: Ik duik Steffen Sebbes in de koffer met Stan van Samang. Allee, zo'n reiskoffer, hè. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Lore Bressink.
3: Goedemiddag. De granaat in Borgerhout is onschadelijk gemaakt. Spanje stevend af op een derde hittegolf. En zo meteen de start van de 15e rit in de Tour. In Borgerhout in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo een granaat onschadelijk gemaakt. Die werd vanmiddag gevonden aan een huis. Het ging om een granaat zonder pin, die dus elk moment kon ontploffen. Maar nu is het gevaar wel geweken. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
4: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten, die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
3: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online via TaxonWeb kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn. Maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuyne vroeg de cijfers op en hij vraagt ook meer aandacht voor de veiligheid van die toestellen.
5: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Nou, we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
3: Spanje belandt vanaf overmorgen opnieuw in een hittegolf, de derde al deze zomer. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden in de schaduw. Donderdag kan dat plaatselijk zelfs 45 graden zijn. Het is nu al de warmste start van de zomer in Spanje in 65 jaar. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners zometeen aan de 15e rit. Eentje voor de klimmers. Iets meer dan 180 kilometer lang en 3 beklimmingen in de finale. Onze man in de Tour, Maxime Goethals.
6: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison. 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
3: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
1: Joe Paradise Beach.
7: Best on the beach.
1: Met Stan van Samang.

0: Stan van Samang.
1: De koffercheck.
2: Stan, jij gaat graag alleen op vakantie. Maak jij ook graag zelf je reiskoffer? Of laat je je daarin toch eerder pamperen en het voor je doen?
3: Wel, Tess. Als ik alleen zou gaan, zou ik mijn rugzak dan zelf maken.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat is lang geleden. Nee, wij gaan met het gezin. En dan is het toch zo dat ik zo een aantal dingetjes klaarleg. En dan mijn madame dan zegt van, nee, wacht. Laat dat gewoon liggen. Ik maak de valise. De kinderen, de hele bazaar. Er zijn wat eigen dingen. En dan vraag ik ook altijd, oké, wat ben ik vergeten? En dan zegt hij toch een aantal dingen waar ik dan op moet zeggen, juist. En dan moet ik dat toch nog gaan halen. Dus het zou een leugen zijn, moest ik zeggen, dat ik mijn eigen valies helemaal zelf maak. Mijn spulletjes wel, maar daar stopt het.
2: Ja, het wordt nog ferm aangevuld.
3: Zeer zeker.
2: Oké.
3: Ja.
2: Zeg, het is een heel grote discrepantie tussen de mannen en de vrouwen hier in Tess op de Beach. Mm-hmm. Als ik vraag van hoeveel outfits per dag, de vrouwen die gaan voor de volle 3, maar de mannen zeggen maar nee, totaal niet nodig.
3: Hangt van de bestemming af, maar nee, is dat nodig? Is dat zo
2: meer trouwfiets? Ja, ik heb
3: zo verschillende dingetjes.
2: Ik heb zoiets voor bij het ontbijt, voor aan het zwembad. Ja. Oh, we gaan nog een uitstapje maken. Ah, maar pak ik nog iets mee. Ah, en vanavond gaan we gaan eten. Dus 3-4 outfits per dag, ja.
3: Zijn dat dan ook schoenen voor het ontbijt? Iets?
2: Meerdere
3: dan
2: schoenen, of course, ja.
3: Ja. Wat? Ik denk dan, je moet het ook allemaal meezeulen,
2: ja,
3: Aginder. En daarover zullen we het later ook nog wel hebben, maar wij nemen vaak heel veel, te veel mee.
2: Ja.
3: En ik denk dan, dat is niet nodig, tot op het moment dat je dan toch denkt, oh, chance dat je dat mee hebt.
2: Ja.
3: Dus ik volg dan heel gewillig mijn madame die zegt van, ja, maar pak dat maar mee.
2: Ja,
3: maar zo pulleken voor 's avonds. Maar het is daar 38 graden. We gaan geen pulleken nodig hebben. Totdat het er dan toch een dag is, een beetje bewolking en een koud windje, dat je dan

0: water en zo dat. En al de rest weegt zo weinig mogelijk en is ook indien mogelijk thuisgebleven.
1: Oké. Zeg, en als ik in uw reiskoffer zou kijken, zou daar zoiets tussen zitten waarvan ik zou zeggen van, huh? Dat is raar.
0: Ah, wel, nee, raar misschien niet, maar ik denk wel dat je zou denken, oh, neem jij dat ook mee? Amai. Zo, ik kan u niet direct een voor... Maar zo, bijvoorbeeld, hè, een EHBO-kistje. Als je denkt van, ah ja, en een plakker en dit en dat en dat. We waren toch over het laatst op congé dat ik dacht van, oh, hadden we nu maar van die steristrips. Zo, als je echt een diepe snee hebt.
1: Ja.
0: En dan krijg je zo, ja, mijn madame die dan zegt, maar ik heb dat mee, hè. Hoe heb je dat mee? Er gaan steristrips mee. Tuurlijk. Het is zo net geen anesthesie dat die meepakt. Maar al de rest heeft die bij. En dan is er toch altijd een moment dat je denkt, amai. Straf dat je daaraan denkt dat je dat mee hebt. Ja. En dat is wat ik daarnet zei. Dan denk je, ah ja, en daarom weegt die valies natuurlijk zoveel.
1: Voilà,
0: je hebt ook zuurstofflessen bij en zo. Is niet waar. Maar die denkt wel aan heel veel. Ja. En het is fantastisch om mee op reis te gaan. Ja.
1: Gaat er dit jaar, hè, want je gaat naar hetzelfde huis van vorig jaar. Dus ik vermoed dat er wat rust in de vakantie is.
0: Er gaan boeken mee.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Wat gaat je meenemen? Wat wil je lezen op vakantie?
0: Wel, ik hou van spannend.
1: Fictie.
0: Fictie graag. Ofwel echt zo het leven van. Dat vind ik ook heel
1: leuk. En van wie zou je het leven willen lezen?
0: Ik heb nog wel een aantal boeken staan. En ik ook nog een boek die ik heel dringend moet teruggeven. Van iemand, een boek over Tom Waits. Die ik al heel lang, maar echt gênant lang op het schap heb staan. En ik moet die heel dringend teruggeven. Dus misschien is het moment om die eerst te lezen.
1: Eerst te lezen, voilà.
2: Dit is Tess on the Beach. Good times, great music.

0: Tess on the beach.
1: Dit is Joe.
2: Het zomersouvenir van Stan van Samang.
3: Ja, je hebt iets meegebracht. Ik kan er mij niks bij voorstellen wat het verhaal daarachter is. Het is een drinkfles of zo.
4: Ja, maar ik vond het moeilijk, want ik neem zelden souvenirs mee. Van een reis. Wat ik nu wel heb, maar dat kon ik niet meenemen, maar we hebben een kippenhok.
3: Ja.
4: En dat, ik heb dat zelf gemaakt en daar is zo een schuif waar ze hun eitjes in leggen. En de knop van die schuif is sinds vorig jaar een deurklink die ik in Portugal gekocht heb.
3: Okay.
4: Dus elke keer als ik eitjes haal, denk ik aan de reis naar Portugal. En dat vind ik een... Ja, zo de dingen die je meeneemt van een reis. Heel veel souvenirs zitten in je hoofd natuurlijk. En dat doet me daar dan altijd aan denken. Dat vond ik een schone souvenir. Maar ik kon hem niet van de schuif afdraaien. Dus wat heb ik mee, Tess? Ik heb water en vuur mee.
3: Water en vuur?
4: Ja, water en vuur. Die drinkbus die heeft heel veel meegemaakt.
3: Ja, die heeft afgezien, dat zie je.
4: Die heeft afgezien. Die heb ik voor mijn eerste reis gekocht. En dat was een reis naar Ierland, waar ik gaan stappen ben. En op een bepaald moment, je kunt niet zonder water en je kunt niet zonder vuur. Dus het vuur zal ik u zelfs laten zien. Het water, dat is de drinkfles. Op een bepaald moment was ik aan iemand gaan vragen van kijk, ik ga nu een paar dagen geen huizen tegenkomen. Kan ik hier met een waterzak, je hebt dan een waterzak met een paar liter, en mijn drinkbus komen vullen? En die man die was helemaal, die was slechte benen en die zei... no, but you can follow. Dus die vertrok, die liet zijn deur openstaan, die vertrok en die stapte een wei in. En die wei helemaal door en dan liep die door een bosken en ik hem maar volgen. En ik dacht, maar meneer, het was water dat ik moest hebben. Hè. En die had een soort grotje en daarnaast stond een grote eik. En die ging daaronder staan en zei, how about here? Ik zeg, maar wat bedoelde? Ja, yeah, you want to put up a tent. Ja, maar ik heb eigenlijk water nodig. En die wees naar een stukje uit die rots en daar kwam water uit.
3: Oh.
4: Dat was zo een bron.
3: Huh?
4: En dat was zo'n magisch moment, omdat ik besefte ineens wat een idyllisch plekje dat ik stond. Er was een bronneke onder een grote eik, een vue van hier tot in Tokio. Omdat ik gaan vragen was aan die meneer, heb jij wat water voor mij?
3: Huh?
4: Dat was heel indrukwekkend. Dat klinkt nu heel onnozel, maar dat was toen zo schoon.
3: Nee,
4: die mens draaide zich om. Die draaide zich om en die vertrok terug. En 's morgens stond hij met spek aan mijn tent en zo.
3: Oh.
4: Dat was fantastisch. Dus dat is water. Daarnaast hebben we vuur. En dat is zo'n steentje. Zo'n flintstone is dat, hè?
3: Dus ik ken dat niet, hè. Je zit hier echt met een kamperlicht.
4: Je moet daar wat stukjes afschrapen. En dan moet je aan die kant... Ik heb nu geen mes, maar... Dat geeft dan vonken.
3: Ja?
4: En dan heb je altijd vuur. Ook als je nat hout of zo, of wat brol hebt, dan kun je ook nat een vuurtje maken.
3: Oké. Okay.
4: En dat heb je altijd van doen. En dan heb je ook nog een fluitje voor als je in nood bent.
3: Oh.
4: Dus dat heb ik altijd... als ik alleen de baan opga, dan heb ik dit altijd niet bij mij.
3: En het is wel heel avontuurlijk.
4: Het souvenir zit hem niet zozeer in die dingen, maar het zit allemaal in mijn kop, omdat dat... Ik begin nu over die fles en ik heb het verhaal van die oude P in zijn wei. En zo zit mijn kop vol met souvenirs. En niet zozeer in dingetjes mee naar huis nemen. Maar overal waar ik die fles gevuld heb, zit wel een verhaal. En overal waar ik een vuurke gemaakt heb, zit ook een verhaal.
3: Oké, vuurke hoeft vandaag niet.
4: Gaan we niet doen.
3: Nee.
0: Good times.
2: Great music.
0: Dit is Joe Paradise Beach. Tess on the beach
2: met Stan van Samang.

0: presenteert Bruce Springsteen Forever. Duikt samen met jou in de muziekcarrière van de Bos.
1: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. De Bos.
0: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks. Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
4: Dit is Tess on the Beach.
5: Good times.
6: Great music.

0: vakantiemenu.
1: Jij mag me gewoon een beetje aanvullen, Stan.
2: Okay.
1: Je favoriete cocktail is?
2: Die is in de loop der jaren veranderd.
1: Ah, vertel.
2: Ja. Ik vind het nu gewoon heel gemakkelijk om een gin en tonic te drinken. Omdat dat gewoon gin en tonic is. En ze doen daar dan van alles in, en botanicals en... Het zal wel, maar pak nu een goede tonic en een goede gin en je zit er al.
1: Wat is uw favoriete gin?
2: Oh, ik heb van alles, maar ik hou heel veel van citrus.
1: Ah ja.
2: En dan kun je, daar kun je heel, heel, heel ver in gaan.
1: Mm-hmm.
2: Of je kunt dat heel simpel houden. En ik ben nogal gemakkelijk wat dat betreft.
1: Oké, okay. En je zegt veranderd?
2: Ja, vroeger had ik graag caipirinha en mijn munt en mijn bladjes. En mijn, dat is een beetje weggeëpt of zo.
1: Okay.
2: Maar ik laat mij ook graag verrassen. Ik vind qua cocktails, qua eten moeilijker. Maar een cocktail denk ik, ah ja, dat is ook lekker. Ah ja, en dat daarin. Oh, dat wil ik wel eens proeven. Dus Ik hou nogal graag vast aan wat goed is, maar in cocktails merk ik nu, door het te zeggen, zou ik wel zoiets iets nieuws kunnen proberen.
1: Okay, je evolueert een beetje.
2: Maar in de wetenschap dat er altijd gin en tonic is.
1: Maar ik denk dat eigenlijk al van voordat het een hype is. Ik denk dat ik dat 20 jaar geleden al dronk.
2: Ah ja. Dat kan.
1: Maar toen bestond er niks, hè. Dat was echt één gin en één tonic.
2: En nu zijn er gin tonic bars waar je alleen maar gin en tonic kunt drinken. En,
1: Heerlijk.
2: Ja.
1: Als ik mezelf in zwembroek zie, dan denk ik...
2: Maak nu maar dat je gaat zwemmen ook.
1: Maar zijn je bezig met je summerproof body? Of?
2: Ik zou het beter wat meer zijn.
1: Nochtans, ik vind dat jij er altijd hetzelfde uitziet. Het is nooit dat je denkt, oei, de Stan... Nee,
2: er mag wat
1: hetzelfde.
2: Af deze jaar.
1: Ja, nee.
2: Nochtans, ik zie dat wel zo.
1: Ah, oké.
2: Okay. Ja, er mag weer wat af. Maar ja, ik ben te laat voor de summer body, hè. Het zal
1: ik weet niet wanneer je vertrekt.
2: Herfstbody zijn. Ja, nee, dan ben ik te laat. Als ik er nu nog aan moet
1: werken.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Dat heb ik er dan ook weer niet voor over.
1: Het beste vakantiegerechtje is... Maar je bent een moeilijke, hè? Maar dat heb je al een paar keer gezegd. Maar wat bedoelde daar eigenlijk mee?
2: Ja, het is heel dubbel, want soms ben ik van het principe... Als het goed is, moet het niet veranderen. Ik weet bijvoorbeeld, mosselen natuur, ik eet dat graag.
1: Ah ja.
2: Mosselen van de chef, wat zit daar dan in? Ah, oh, dat is van de chef, dat kunnen we niet zomaar niet. Dat ga ik niet pakken.
1: Ah nee, geen verrassingskip.
2: Want daar hebben we dan dat ingezwierd. Oei, een mosselen vraagt toch helemaal niet om... Dan, snapte?
1: Ja.
2: Dan laat ik me minder graag verrassen. Anderzijds, af en toe een keer uit die comfortzone vind ik wel nodig. Dus... Ja. Het is een beetje dubbel, dus ik ben niet zo'n makkelijke eter.
1: Nee, en wat is het beste vakantiegerecht?
2: Wel, het is niet helemaal een antwoord op uw vraag, maar ik ben ooit helemaal... Ik was met mijn toenmalige vriendin op La Gomera, een fantastisch eiland waar Innie het gisteren ook over had.
1: Ja, klopt.
2: Ik ben er geweest. Het is fantastisch. Maar je moet er niet allemaal naartoe gaan. Maar het is wel echt fantastisch. En ik was er gaan wandelen met rugzak. En op een bepaald moment... ik was niet zo ontzettend slim geweest. En ik was uitgedroogd. Eigenlijk helemaal uitgedroogd. En mijn benen deden niet meer wat mijn hoofd zei dat die moesten doen. En mijn toenmalig lief die begon te lachen. Ze zei, hoe stapte jij nu? Maar ik stapte echt zo uit. Dat was...
1: Oei. Ja.
2: Ik kon niet meer gaan. En dat bleek een uitdroging te zijn.
1: Huh.
2: En ik heb toen uit een automaat een blikje cola gedraaid. En ik kan niet uitleggen hoe ongelooflijk lekker en hoe ongelooflijk veel deugd dat die cola
1: heeft. Cola.
2: En dat is echt, dat is het beste wat ik ooit gedronken heb, is die cola uit die automaat op La Gomera.
1: En cola op vakantie, los daarvan, van uw uitdroging, maar cola op vakantie smaakt ook altijd anders.
2: Het smaakt altijd anders. En dat is raar, maar ook begrijpelijk. En niet altijd even goed.
1: Ja, dat is waar. Ja, en niet altijd met evenveel prik of zo.
2: Nee, dat is altijd anders. Ja. Nou, is dat dan goed? Ik weet het niet.
1: Ik kan mij op vakantie ongelooflijk ergeren aan mensen die...
2: Ja. Het is al vaak gevallen, maar... Ik eet soms dingen dat ik niet gekozen heb, omdat de Engelsen aan het buffet me echt weggepest hebben. En dan denk ik, maar doe nu eens normaal. Waarom word ik weggeduwd en dan kom ik aan tafel zitten? En dan zeggen die kinderen, oh, wat heb jij? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik gepakt heb. Het is een pasta, maar ik weet het niet. En dan proefde ik, nee, het is niet lekker. Maar waarom heb jij dat dan gepakt? Daar stond niemand. Zo, dat kan ik heel hard hebben. En daar, ik kan me daar zo... Ja, druk in maken, niet omdat ik dan weg ben, maar ik vind dat dan zo spijtig. Oh, zo. Ik vind dat ook zo onbeleefd. En mensen kunnen dan ook zo verschrikkelijk egoïstisch zijn. En dan denk ik, oh ja, doen jullie maar dan. Ik neem dit wel.
1: Je gaat niks zeggen?
2: Nee.
1: Ah, nee.
2: Nee.
1: Want vorige week was Joris Hessels hier. Ik weet het. Hetzelfde. Dus ja. Ik spreek ze erop
2: ja,
1: aan.
2: Ja, ja. Nee, ik niet. Dan ga ik iets nemen dat ik niet, eigenlijk niet wil.
1: Zo erg.
2: Ja.
0: Tess on the Beach.
3: Met Stan van Samang.

0: Stress on the beach.
1: Met Stan van Samang. Het vakantiemenu.
2: Jouw mooiste reissouvenir. Ben jij zo iemand die dingen koopt op vakantie?
3: Nee. Als het niet nodig is, koop ik geen... En ook zo om iets materieels te hebben, niet zozeer. Maar weer al, de kinderen wel.
2: Ah, ja.
3: De kinderen willen wel echt zoiets van dat hebben we dan daar gekocht.
2: Ja.
3: En Lenny, die hecht daar echt veel belang aan. Bij Stella zijn het meer zo... een armbandje met kraletjes of schelpjes of zo. Die is dan heel meisje. En dat vind ik wel... Ik vind dat wel schoon om te zien dat die daarmee bezig zijn. Ik vind dat wel tof. Maar ik hoef niet zozeer een armbandje of een waaier. Of zo echt souvenirs. Ik zelf niet. Nee.
2: Zeg het, de vakantie voor jou. Wanneer start die echt? Je komt aan en... Wat doe je? En dan denk je, ja, oké, okay,
3: ja, nee,
2: het is begonnen.
3: Ja, die begint eigenlijk de laatste jaren al een paar keer 's nachts. Zo 's morgens heel vroeg klaarmaken om te vertrekken.
2: Ja.
3: Dat hoort al bij de congé.
2: Ja.
3: En dan is er de gezonde spanning. En dan is er de stress naar de luchthaven of de auto of zo. Maar de reis... begint niet als je er al bent, vind ik. De reis begint als je vertrekt.
2: Ja, en als je geboekt is. Hè?
3: Ja, als je geboekt is en als je kunt inchecken. Dan... Nee, als er zo is van, en nu zijn we weg. Dan begint voor mij de reis.
2: Okay.
3: En die eindigt als je veilig en wel terug thuis bent en zo. Oh ja, en de nof, en dat is allemaal gegroeid. En dat je terug thuis en de mensen dat je terug ziet thuis, dan stopt de reis.
2: Oké. Okay. Het ergste dat iemand kan doen aan het zwembad is?
3: Wel, dat is niet het allerergste, maar ik ben ooit aangesproken geweest door een hele grote, brede Rus. Die dacht dat hem al de stoelen naast het zwembad dat die van hem waren. En wij vonden van niet. En wij hadden zoiets van, maar die stoelen, we hebben evenveel betaald voor onze vakantie als u, wat waarschijnlijk niet waar was. Maar we hebben evenveel recht op zo'n strandstoel aan het zwembad. En die begon tegen mij, die zei, oké, go get your gang.
2: Nee.
3: Ik zeg, maar mijn gang, ik ben hier niet echt met een gang. Maar die had zoiets van, we gaan dat hier uitvechten. En daar had ik dan weinig zin in. Die had zo'n heel dikke sigaar, was een hele grote, brede Rus.
2: Zijn je op uw strandstoel gaan liggen of zijn afgedropen?
3: En ik heb voor de veilige aftocht gekozen. Ja. Nee, daar had ik geen zin in. Dat is, dat is echt geen congé ook. Dat we gaan ruzie maken.
2: Nee.
3: Laat het uit.
2: Mijn kinderen zullen later weten dat papa op vakantie altijd...
3: Hoi!
2: Zijn je de speelvogel of zijn
3: Ja, ik ben wel een speelvogel.
2: Ja,
3: en af en toe gek doen, maar dat is altijd. Dat hoeft niet op vakantie te zijn. Ik vind het ook... Ik vind het ook heel fijn om op een donderdagavond bij ons thuis in de regen te gaan dansen.
2: Ja.
3: En ik vind het wel fijn, moesten mijn kinderen mij zo ooit gaan herinneren. Van, ja. Maar dat gek doen hoort niet zozeer bij op congé zijn. Maar dat zal zeker gebeuren.
2: Maar heel het jaar door, hè?
3: Ja, liefst wel.
2: De ultieme zomerhit is...
3: Een verschrikkelijke vraag is dat natuurlijk, want er zijn er miljarden. Maar als ik dan eerlijk ben, moest ik toch meteen aan het deuntje denken van het Safri-duo. Omdat ik ooit op Girokamp was en dat lieke was toen zo heftig in en zo... ik zie ook altijd een van mijn vrienden daarop dansen. En dat is een prachtig beeld dat ik niet uit mijn hoofd krijg. Ik weet niet... Of dat de Kriki daar nu nog heel hard op danst. Maar ik hoop het uit de grond van mijn hart.
2: De Kriki,
3: ja. Het was zo grappig. En in mijn hoofd blijft het grappig. En ik gun het de Kriki uit de grond van mijn hart dat hem daar af en toe nog eens op danst. Maar dat blijft voor mij verbonden met Girokamp en met vrienden. En met hete zomers in een veel te warme tent met de Giro, ja.
2: Hopelijk is de Kriki aan het luisteren.
3: Nou, ik gun het hem.
2: Lastig.
0: Good times. Great music. Stress on the beach.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
0: Dit is...
5: Joe Paradise Beach. Tess on the Beach.
0: Met Stan van Samang.

0: on the Beach.
1: Met Stan van Samman.
0: De Droomreis.
2: Ja, ik zit hier eigenlijk wel een beetje met een avonturier in de studio.
3: Nee, geen avonturier.
2: Maar alleen als je een rugzak pakt en zo echt er alleen op uitrekt, dan zijn het toch avontuurlijk, hè?
3: Ja, als je dan richting de Andes trekt of zo, dan zijn het avontuurlijk. Maar nee, ik hou het liever wat veiliger en wat zoeter en zo, maar je mocht voelen dat je leeft ook af en toe.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat hoeft daarom niet gevaarlijk te zijn.
2: Oké. En als je nu terugblikt op je reizen, wat is dan zo de mooiste reis die je ooit hebt gemaakt? Of de mooiste bestemming die je ooit hebt bezocht?
3: Wat echt prachtig was IJsland. Dat is... Ja, ik heb op plekken gestaan dat je kijkt en dat je denkt, hoe kan deze eigenlijk? Ja, surreal, het klopt niet, de kleuren kloppen niet. Alleszins, ze kloppen niet, ze kloppen wel. Alleen heb ik het nog nooit gezien.
2: Yeah.
3: En een dag later sta je in een maanlandschap waar dat geen kleuren zijn. Alles is zwart, lavasteentjes, glas. Super, super raar, van het ene uiterste naar het andere. Dat vond ik een hele schone reis. Heb ik met een hele goede vriend gedaan. En er zijn ook heel veel watervallen. En ik ben nogal wild van watervallen.
2: Ja.
3: Omdat dat zoiets is dat je... Ja, wij hebben het hier niet. Ja, mm-hmm. Maar dat is niet echt... Dat is minder spectaculair, ik zal het zo zeggen. Dat vond ik heel indrukwekkend. En... Ja, ik heb al heel veel schone dingen mogen zien. Maar ik heb het heel vaak, als we gaan skiën of zo, als ik in bergen ben, denk ik altijd, zie nu toch eens hoe schoon. Maar ik zit nu hier en ik kijk naar de Noordzee en ik denk hetzelfde, hoor.
2: Ja.
3: Ik zie een strand waar iedereen van aan het genieten is en ik denk, ah, dat is toch schoon eigenlijk.
2: Ja, jij hebt
3: toch...
2: wel het mooiste zicht, hè. Ik sta er met mijn rug.
3: Dat is wel waar. Ik ben de gelukszak van vandaag.
2: Ja.
3: Maar ik ben graag onder de indruk van natuur.
2: Ja, en als je nu...
3: Want IJsland, met alle respect, Reykjavik is lelijk, hè.
2: Ah.
3: Het is echt, er is niks moois. Ja, die kerk is cool. Zo, die hebt een grote kathedraal. Maar dat is heel nieuw allemaal. Alles wat ze niet gemaakt hebben zelf, is magnifiek.
2: Ja.
3: Maar ik heb u onderbroken.
2: Nee. Ik vroeg me gewoon af... We hebben nu teruggeblikt, maar als je nu vooruit mag blikken, wat staat er op je bucketlist?
3: Wel, ik heb het nog niet zo ontzettend lang geleden tegen mijn madame gezegd. Het wordt ook tijd en de kinderen zijn stilaan groot genoeg om toch eens terug wat cultuur te gaan opsnuiven. En niet alleen het strand te zien van ergens waar dat je bent. Ook iets te gaan doen en ook iets te gaan bezichtigen en eens wat dingen in die kopjes te gaan steken.
2: En wat zou het dan zijn?
3: Weet ik veel, het verleden van een land, waarom dat kasteel er staat bijvoorbeeld. En dat hebben we de laatste jaren minder gedaan, omdat het er hierin en er daaruit bij die stellen van Samang. En die denkt dan van, oh ja, cool, en wat gaan we nu doen? Ja. Nee, we zijn er nog maar net. En ik wil ons kinderen wel meer bieden dan enkel maar dolle pret of zo.
2: Ja, dus niet alleen het zwembad met een boek.
3: Nee, maar ook de zee met een boek. Variatie. Verandering van spijs doet eten.
2: En een beetje cultuur.
3: Ja.

0: De zomertip.
1: Stan, is er zoiets dat je iedereen zou aanraden om deze zomer eens een keertje te doen?
2: Wel, ik hoorde het. I heat up, I can't cool down.
1: Okay.
2: Wel, het is een warme zomer al geweest. Het koelt nu even terug wat af, maar het gaat ongetwijfeld terug heel heet worden.
1: Okay.
2: Mijn tip, Tess, is de volgende. Zoek het eens wat dichter bij huis en trek eens de bos in. Daar is het frisser, daar is het mooi, daar is het tof. En je ontdekt daar veel fijne dingen die je anders niet zou ontdekken moest je niet het bos in trekken. En met een eerste ding, het is er frisser, hè? Het is zo draaglijk in een bos. Het is dubbel, want ik heb ook heel graag nu, het zwembadje staat ook bij ons thuis en de kinderen, en dat is ook afkoelen natuurlijk. Maar als ik zie hoe dat die kunnen spelen in een bos, dan is het ook soms fijn om zelf terug te gaan en eens wat gek te doen in een bos en wat gaan rollenbollen. En het is cool toeven. In een bos.
1: En heb je een favoriet bos?
2: Nee, je moet niet ver gaan. Ga niet naar ik weet niet wat een bos gaan. Ja. Bij iedereen in de buurt is er wel eens een bosje of zijn er eens wel wat bomen. Het is ook goed om gewoon, zet u op uw gat en rust wat uit in een bos. Dat is ook tof.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Simpel een tip.
2: Ga naar het bos.
1: Oké, stel om af te sluiten. Vul nog even de volgende zin
2: aan. Ik vul aan.
1: De zomer van 2026 is voor mij geslaagd als...
2: Als al de concertjes fijn geweest zijn. Als iedereen heel huids de zomervakantie is doorgekomen. En als we weer op 1 september aan de schoolpoort staan. En de kinderen hebben daar goesting in. En kijken met veel nieuwe herinneringen terug naar de zomer van 26, dan is die geslaagd voor mij. Heel huids, graag iedereen.
1: Ja, en als de vakantie die je geboekt hebt ook effectief geboekt is?
2: Wel, als er kan ingecheckt worden, 24 uur op voorhand, dan komt het allemaal goed.
1: Meneer Van Stamang, het was echt een eer om u hier te mogen ontvangen.
2: Het was een genoegen, mevrouw.
1: En leuk om u nog eens terug te zien en toch altijd zo'n leuke babbel.
2: Insgelijks, merci om te mogen komen.
0: Dit is Tess on the Beach. Good times, great music.

0: Ja, het eerste wat Jan Bosman zei tegen mij, toen hij mij zag met de twee honden. Amai, zo'n lelijke beesten nog nooit gezien. Daar moeten we het subiet nog eens even over hebben, denk ik. 2 uur geweest. Het nieuws krijg je nu van Lore Brijsing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een granaat in Borgerhout is onschadelijk gemaakt. De dodentol na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen. En de 15e rit in de Tour is aan de gang. In Borgerhout in Antwerpen is een granaat onschadelijk gemaakt die op ontploffen stond. De slagpin was er al uit, maar ontmijningsdienst Dovo was er op tijd bij. De granaat lag aan een huis. Het is niet duidelijk wie ze daar achtergelaten heeft en waarom. Het onderzoek loopt. De dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5100 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. En er vielen ook ruim 16.700 gewonden. Duizenden mensen hebben ook geen woning meer. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een half uur geleden aan de 15e rit begonnen. Een pittige bergrit van ruim 180 kilometer met op het einde 3 beklimmingen en een aankomst bergop. Remco Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het algemeen klassement.
2: 35 minuten, vol een bak van beneden tot boven. Morgen is het rustdag, dan is het tijdrit. Dus mijn doel is om zo weinig mogelijk tot geen tijd, hopelijk. En misschien zelf een beetje tijd te pakken als het kan op iemand. En dan wil ik wel minstens met de tijdsverschillen van op dit moment de tijdrit ingaan.
1: Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. En onze landgenoot Rafael Collignon is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor zo net de finale in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. 6-4, 6-7 en 6-3. Tsitsipas staat lager op de wereldranglijst dan Collignon, maar hij was ooit wel de nummer 3 van de wereld. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: Nergens verkeersproblemen te melden, dus geen files, houden ze op.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Nie op de radio, hè?
1: Die, ja, maar je luistert. Ze zijn, die, allez, sst, kom. Allez, dat is typisch, hè. Die zijn nu heel de tijd flink geweest. Ja. Heel de tijd niet gehoord. Ja. Voilà, die micro gaat open en ze beginnen.
0: En dat
1: eraan.
0: Beginnen die, ja, ja.
1: Maar jij had nog iets over de tackle, hè?
0: Ja, mijn lokale bakker. Ik woon in Malderen, Londerzeel. En mijn lokale bakker, Bakker de Smet, daar was ik gisteren. En ik zeg van, hé, hey, daar zit een hondje achter zo'n hek. En die zegt van, ja, dat is een tackle. Ik zeg, ja. Ah... Ik zeg, maar jij mag morgen niet komen, hè, naar de hondenwandeling.
1: Oh,
0: zeg, nee, er zijn al te veel tikkels. Zeg,
1: nee,
0: geen
1: ik
0: komen.
1: Heb hier al superveel schnauzers gezien. Het is niet normaal. Maar jij hebt zo ongelooflijk... hoe zou ik zeggen, elke namiddag heb jij hier er zo hard van geprofiteerd om gewoon onbeschaamd reclame te maken.
0: Nou,
1: echt waar?
0: Niet.
1: Nee, het
0: dat,
1: zal niet.
0: Eerst,
1: om de vijf seconden was dat hier. Echt waar?
0: Nee, ik heb dat twee keer gedaan misschien en ik heb gezegd van liever meer schnauzers dan tikkels. Maar mensen beslissen zelf, hè, welke honden dat ze in huis hebben. Zie ze daar nu staan met twee honden, je zou het moeten zien eigenlijk.
1: Ah, maar ja, je
0: zeg, maar, ik ga straks wandelen, hè?
1: Ja.
0: Hoe
1: lang had ik weg? Zijn eigenlijk.
0: Zo lang mogelijk.
1: Ja, maar nee.
0: Zo lang mogelijk.
1: Jij gaat eerst meewandelen met de twee. En je gaat mutsje meenemen
0: muts
1: in de
0: rugzak.
1: Ja, mutsje mee in de rugzak.
0: Muts in de rugzak, ja, die is 16 jaar, dus dat is een beetje moeilijk. Dus
1: maar
0: die zal eerst wel een beetje wandelen, maar ik heb een rugzak mee waar ze in kan.
1: Kijk, ja. He has a heart, people.
0: Ja, toch wel.
1: Een groot hart. Voor mensen iets minder, maar voor dieren sowieso.
0: Oh, geweldig. Die kunnen niks meer doen in mijn ogen.
1: Ik denk dat voor veel zo is.

0: Sting had er ook een, hè? Allee, de Pointer. Dat is de jachthond die tot 17 jaar oud kan worden.
1: Ah.
0: En hij heet Kompas.
1: Ja, maar mijn hond, Muts, is dus ook een jachthond. Mm-hmm. Dat is een, zo'n ras. En die is 16 ondertussen geworden. Dus dat komt
0: schoon,
1: in de buurt.
0: Hè?
1: Ja, komt. Ja, ja, dat is nog heel goed.
0: Ja.
1: Trouwens, de hondenwandelingen die zijn volop aan de gang. En Maite van Blindgetrouwd, die heeft, die heeft al meegewandeld, hè?
0: Ja, want laten we eerlijk zijn, Bailey, haar hondje, die had ook een hoofdrol in de reeks.
1: Een van de bekendste honden, hè?
0: Bekendste honden van Vlaanderen had ook een bijzondere manier. Ah, die kon zo kunstjes doen en zo. Die draaide zo ineens rond. Allee, ik kon zoiets heel speciaals. En dan nu die van mij die er van achter liggen.
1: Tuurlijk, die doen niet anders. Dat zijn kabaalmakers, man. Ongelooflijk.
0: Oh, ze maar waren dus, nog zo braaf.
1: Ja, dat heeft niet lang geduurd. Maite, die komt er zo meteen aan.
0: Ja.
2: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupe meloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi.

0: je huisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you. Good.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ja, die is ook pas getrouwd, hè. Misschien onze gast hier nu binnenkort toch een keer. Oh. Ja, maar het is te hopen, want ik zie Maite, ik zie jou zo graag bezig op televisie. Ik had zoiets, mocht ik de man zijn, ik had me en vrijgeteld, ik had me ingeschreven. Speciaal voor u. Allee, ja, dat was toch, dat is echt van, dat ze dat nog maken de dag van vandaag.
1: Oh, dat is heel lief.
0: Ja, ik zat met mijn hoofd te kijken en ik dacht, ja, lap, nu moet ik tandje bijsteken.
2: Maar ik veronderstel dat jij nu, dat je op tv geweest bent en iedereen heeft jou gezien in lid gedaan, dat ondertussen er toch wel een aantal mannen klaarstaan om berichten te sturen en te zeggen van, ah, ik wil het wel eens, ik wil je al leren kennen.
1: Ja, dat wel. Ik heb dat wel gemerkt dat ik toch wel wat aanvragen kreeg. Ja. En weten, zouden er best wel wat dat ik gewoon eigenlijk ook niet weet van, ja, op wie moet ik nu antwoorden? Ik wil gewoon een serieuze man, dus ja, ja. Ik wist zo niet waar te beginnen. En dan kwamen ze...
0: Ja, dat gaat nu de screening terug voor jou gebeuren. Dat is misschien wel gemakkelijker in de zin van dat even het kaf van het koren.
2: Maar voor alle duidelijkheid, de volgende moet sowieso een dierenliefhebber zijn. Hè?
1: Ja, voor alle duidelijkheid. Ja, de Bailey is erbij, dat is een package deal. Dus die moet wel geaccepteerd
2: worden. Die moet aanvaard worden.
0: Dat is not negotiable.
1: Dus dat is, laat bij deze het duidelijk zijn. Dat is inderdaad
2: de voorwaarde.
0: Ja, maar ik vind ook, als personen kan het ook maar echt een volledig 100% match zijn als je elkaar daarin kunt vinden. Hè. Ik denk niet dat ik ooit zou kunnen samen zijn met iemand...
2: Die niet van dieren houdt.
0: Ja, of die dat niet zou kunnen verdragen dat de dieren mee in bed verblijven of zo. Sorry.
2: Zeg maar, je hebt de hondenwandeling al gedaan. Ik ga die zo meteen doen, over een paar minuten. Hoe is die wandeling eigenlijk verlopen?
1: Ja, goed eigenlijk. Ja, echt aan te raden zou ik zeggen. Het was supergezellig. Allemaal hondjes, allemaal samen. Even op het strand de honden wat losgelaten. We laten rondlopen. Dus echt heel gezellig. Tussendoor wat vraagjes zo oplossen. Dat ze ook krijgen, de mensen. Dus ja, heel top.
2: Het is een vijftal kilometer. Heeft Bailey heel die vijf kilometer gelopen?
1: Ja, pas op. Normaal is ik ken hem dat wel. Maar nu heeft hem last van zijn knieschijf. Oh. Dus nu is het even zo wat... Ik ben moeten pakken. Dus, dus het was zo half-half uiteindelijk. Dus,
0: Ik zit hier ook in mijn wandelkledij, Maite. Voor jou is dat jouw zondagse wandeloutfit. Daar ga ik mee naar een trouwfeest, Bo. Maar fashion is jouw ding. Fashion is jouw ding. Jij ziet er altijd uit.
1: Dat is gewoon,
0: Maar... Er komt nu ook iets aan, fashion voor onze viervoeters.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Ik ben bezig met een eigen hondenmerkje uit te bouwen. Ik ben heel hard bezig met fashion. Een beetje, ik heb een alt money style.
0: Ja.
1: En dat wil ik een beetje overbrengen naar een hondenmerkje. Vandaar komt binnenkort Bailey's Collection uit. Dus het gaat een beetje met hondenlijfbanden zijn, maar heel fashionable. Dus, omdat ik dat wel miste nu en ik dacht, we gaan daar iets mee doen en gaan gewoon mijn fashion overbrengen naar Bailey toe. Hè. Dus,
0: Want de mensen willen graag met jou op de foto, maar even goed met Bailey met jullie samen.
1: Ik werk echt Bailey. Als ik daar weer buiten kom, hoor ik heel vaak Bailey. Dat is echt wel, het is echt wel een dingetje, Bailey. Maar het is ook altijd leuk. Als de mensen je ook aanspreken, is het ook altijd gewoon heel fijn.
2: En is er al een kleur voor de winter?
1: Fashionkleur. Het is wel heel old money, dus ik ga het zowel zwart, donkerbruin, donkerblauw houden. Ja. Die stijlen en die tinten.
2: Ja, wanneer mogen mensen de eerste verwachten? Dus, binnenkort toch.
1: Het is coming soon, dus zowel september, oktober wordt het verwacht. Ik ben nu volop bezig nog. Dus,
0: en op jouw social media ga je dan waarschijnlijk aankondigen hoe we het kunnen bestellen en zo verder.
1: Ja,
0: dus,
1: klopt. Ze kunnen het daar bekijken en in het oog houden wanneer het zal zijn, maar het zal voor die periode ongeveer zijn. Dus spannend.
0: Zeg, maar dat komt er van alles samen. Hè? Dus, want als je het nog eens allemaal terug opnieuw gaat doen, dan gaat dan misschien ook die opnameperiode starten. Dus kunnen mensen zich nog inschrijven op dit moment? Om met jou te kunnen trouwen.
1: Ja, de inschrijvingen zijn
2: afgelopen.
1: Ja, maar helaas afgelopen. Ja, ja dus willen ze een ander hondje zien. maar ze zijn inderdaad afgesloten. Dus hopen dat er iets tussen zit.
0: Mocht ik nu daar in de screening jury zitten, dan was mijn eerste vraag zou zijn, hoe groot soort dierenvriend ben jij? Ja. En pas dan kunnen we verder praten.
1: Wel, maar die vraag gaat komen. Ja. Die vraag ik sowieso als eerste stellen. Dus.
0: Super bedankt om langs te komen, Maite.
1: Maar jullie bedankt voor de uitnodiging. Hè. Super gezellig hier. Ik ga me nog even amuseren hier. Het is supergoed weer.
2: Zeg, anders, Maite, je mag nog eens meewandelen. Maar ik ga nu vertrekken.
1: Gaat jij nu vertrekken?
2: Ja, ik ga nu vertrekken.
1: Ja, maar dan moet ik Bailey weer heel de wandeling
0: van. Ja, maar laat jij wat hebben. Ik zal je wat hebben.
1: Bij u later. Bij lunches.
0: En dan kunnen ze heel veel pictures of you maken. Catboys, dan komt er nu. nu aan. Jan, allee, hup, jij moet vertrekken. Ja. En Maite, ja, heel hartelijk bedankt en veel succes in alles. Hè. Zowel in die second chance als met de collectie die eraan komt.
1: Super. Bye. Dankjewel. Bye.

0: Zo meteen Cutting Crew en I Just Died in Your Arms Tonight. Eerst gewoon even vermelden dat er geen files zijn op onze snelwegen. Dus dat is fantastisch goed nieuws. Wel heel veel hondjes hier op ons Joe Paradise Beach. En ik zie nog een tackle, dat is goed. En nog een tackle en nog een. Dat is goed, kom maar op. Joe
1: Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: The Weeknd in Your Eyes. En elk weekend ben jij hier ook iets gewend. Hè? Op zaterdag en zondag wordt er gebatteld in de Joe App, onze zomer battle. Dit is jouw eerste en hier is de keuze. Samba de Janeiro met Bellini. Of, dat is als ik me niet vergis, een voetbalsong. Van Dario G, Carnaval de Paris. Hij is geopend in de Joe App, onze Summer Battle. Welke wil je zo meteen horen na The Sweetest Thing van YouTube?
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

even de voorlopige tussenstand, hè, wat onze Summer Battle betreft. Dario G met Carnaval de Paris, wow, wordt wel gesmaakt, maar minder goed als Samba de Janeiro en Bellini. Die ligt voorlopig aan kop. Als je er nog iets aan wil doen, dan heb je daar nu nog 4 minuten de tijd.

Tina Turner en de best. Zo meteen toch eens horen we het daar gaat bij Jan Bosman tijdens zijn hondenwandeling. De keuze is gevallen. Ah, maar het is echt. Ja, wat moet ik daar nu mee doen? Ik weet het eigenlijk niet. Wat moet ik daar nu mee doen? Het is 50-50. Ja, even denken. Even nadenken. Gewoon allebei zitten.

0: Hopelijk zijn die van mij nog niet ontsnapt, die twee tekkels hier van achter op terras. En alleszins heb ik daar anders de juiste muziek voor. Enrique Iglesias met Escape. Zometeen na het nieuws van 3 uur. En dat krijg je nu van Lore Brijsing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een steekpartij in Brussel. Nachtelijke dopingcontroles in de Tour. En pech voor tennisser Rafael Collignon. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. In de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt onze man in de Tour, Maxime Goethals.
2: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds, volgens het reglement van de Internationale Wielerunie, mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
1: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst rond de 5 voor 6. En onze landgenoot Rafael Collignon is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor de finale in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. 6-4, 6-7 en 6-3. Tsitsipas staat lager op de wereldranglijst dan Collignon, maar hij was ooit wel de nummer 3 van de wereld. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: Eén file toch op onze snelwegen op de Brusselse buitenring is al 23 minuten extra tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem Hendolaan en dat door een ongeval.
3: Met Anne van Elzen.

0: ze is een liedje over mijn tackles op dit moment. Ja, ze zijn meegekomen, ze zitten niet in de studio, maar ik ben benieuwd of ze nog niet ontsnapt zijn. En hoe zit het daar?
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, wij zitten hier natuurlijk vanuit onze studio jou toe te spreken, maar er is er eentje op een wandel met zijn twee fantastische honden. Onze Jan Bosman. Dag Jan, gaat het nog een beetje? Want ik had een indruk dat onze producer Hans een beetje richtlijnen aan het geven was van nee, daar moeten niet naar links, daar moeten naar rechts. Ik dacht, ja, lap, hij is al verloren gelopen of wat?
2: Nee, ik heb hier een hele groep van mensen bij mij die weten welke richting dat we moeten uitgaan, maar ik heb de indruk dat ze naar mij aan het kijken zijn over hoe we moeten gaan. Maar het is
0: nooit
2: de eerste keer
0: mensen.
2: Voor mij. Nooit naar mij luisteren. Zeg maar, weet je wie ik bij mij heb?
0: Nee.
2: Sandra nee. Kim.
0: Oh, dat meende je niet.
2: Nee, wacht. Dit is Sandra.
3: Hallo.
2: Ja, en dit is Kim.
0: Hallo.
2: Ja, dat is echt waar, Sandra Kim.
0: Zeg, kunnen die samen zingen ook?
2: Of dat ze samen kunnen zingen, dat gaan we straks proberen. En volgende tussenkomst kunnen ze misschien eens een liedje zingen. Maar ze hebben vooral ook honden bij, Camille en Diesel. En ook een kar. Vertel mij alles, Sandra.
3: We hebben een kar meegenomen omdat wij twee hondjes hebben die dat we geadopteerd hebben bij de MLM Bullies. Dat zijn twee heerlijke mensen die hun hart hebben verloren aan buldoggen. Tenzij alle honden, ik zal het zo zeggen. En die hebben die geplaatst. En we hebben de kans gekregen om daar eentje van te adopteren. En mijn schoonzus ook. Ja? En daarom willen wij ook wel ons hart laten zien aan alle hondenliefhebbers, dierenliefhebbers. Dat wij willen meedoen met deze wandeling.
2: Ja, van Europremium. Want Kim, niet elk verhaal van elke hond is even positief. Want jullie hebben een mishandelde hond geadopteerd.
4: Ja, klopt. Diesel is in Blankenbergen zwaar mishandeld geweest. Die is dan binnengebracht door de police. Die hebben dan direct naar het ziekenhuis gebracht. Naar de dierenkliniek. En dan is die bij de MLM Bullies terechtgekomen. Ja. En dan is hij ter adoptie gekomen. En dan heb ik mij ingeschreven. En ik ben toch gekozen voor te mogen adopteren.
2: Maar geweldig. En hoe gedraagt, want dit is Diesel, hoe gedraagt Diesel zich nu?
4: Bij mij heel goed, maar die heeft nog altijd een beetje issues van zijn verleden. Die is zwaar mishandeld geweest.
2: Verdraagt dat nog altijd mee. Zo hoor jij aan, niet elke hondenverhaal is positief, want wij zien allemaal geweldig graag honden. Maar kijk, als er dan mensen zijn zoals Sandra Kim, loopt dat verhaal uiteindelijk toch nog positief af. Dus die twee die lopen hier rond en ze hebben een kar mee voor als Diesel het een beetje moeilijk heeft, dan kunnen ze in de kar die droppen. En dan, zoals ik een rugzak mee heb, hebben zij een kar mee.
0: Fantastisch. Zeg, wanneer had jij hier toekomen terug, Jan, zodanig dat je dat
2: niet
0: een
2: keer
0: op kan, want mijn twee tackles staan
2: even. Ja, we doen dat hier vreed op ons gemak en dat zal ook niet veranderen de komende paar
0: minuten. Maar potverdek, ik heb mij goed liggen, hè. Ik had beter eerst vertrokken. Kijk, door hem eerst op wandel te sturen.
2: We gaan door en straks komen we nog eens terug.
0: En een dikke kus aan Sandra en Kim, want dat is inderdaad heel inspirerend. Tot straks, joh.
2: Ja, geweldig.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding.

Ja, dat was de plaat in één keer op The Sun of Jamaica. En nu Just Can't Get Enough. Ja, duidelijk. Allemaal mensen hier op ons Joe Paradise Beach die niet genoeg kunnen krijgen van hun fantastische dieren. Ik ga zo meteen, als Jan Bosman hier tenminste terug toekomt, normaal rond 3:30, ook vertrekken met die twee van mij die er nu bij zijn. Hottie en Dolly. Ik kreeg er net telefoon van mijn man. Waar zijn die honden? Ik zeg, ja, ik heb die wel mee, hè, vriend.

0: Maxime en Babette. Hoe dan ook, geven wij hier Summer Battles, of het de leukste hondenwandeling is of niet. Ja, daarstraks was het zo 50-50 en dan heb ik ze allebei gespeeld. Natuurlijk kunnen we niet elke keer doen, maar een nieuwe battle staat wel klaar. Zometeen in de Joe-app, ofwel... Bananarama en Cruel Summer, dat kan je dus kiezen, ofwel...
1: We are going on a summer holiday, if you want to go, you'll swim.
0: Ja, die doet het ook altijd goed. MC Michael G en DJ Sven met hun holiday rap gaan nu even direct openzwieren in de Joe-app.
2: Joe Gold presenteert...
3: Thank you very much.
2: Elvis Forever.
4: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
2: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
5: Attention, luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
7: VTM, kleurt je dag.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

And we have a winner. Het was ook redelijk nipt, maar toch wel iets overtuigender dan daarstraks. Dus hier is voor jou speciaal de Holiday Rap van MC Michael G en DJ Sven. Jouw winnaar van deze Summer Battle. Zometeen mag ik hier vertrekken. Kenneth gaat het dan even overnemen. Kenneth Stevens, tot wanneer Jan Bosman weer gekeerd is. Als dat nog heel wat gebeurt.

Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Eerst even het goede nieuws voor als je nog de baan op moet. Er zijn op dit moment geen vertragingen of geen files. Behalve hier de file voor de laatste groepswandelingen op Joe Paradise Beach. De laatste leuke hondenwandeling of de leukste hondenwandeling. Die gaat zo meteen vertrekken en daar gaat onze Andan mee wandelen. Daarom dat ik heel even overneem. Zo meteen ook eens polsen waar onze Jan zit. Want die is al een tijdje onderweg natuurlijk. Dat het leuk is, dat is zeker. Maar hoe gaat het daar op dit moment met hem? Dat gaan we zo meteen nog eens uitpluizen. Eerst Bryan Adams bij Joe. Goedemiddag.

0: Bryan Adams, die deelt regelmatig op zijn Instagram-account ook foto's van zijn hond Peaches. Dat is echt zo'n superschattige kruising tussen een Jack Russell en een Whippet. Moet je maar eens online gaan bekijken. Ik hoor dat onze Jan Bosman enorm aan het puffen is. Jan, goedemiddag. Hoe zit dat daar?
1: Ja, goed, Kenneth, maar je moet weten, ik heb hier een 16-jarige hond in een rugzak op mijn rug zitten, omdat hij niet meer verder wil wandelen. Dus ik dacht van, ik steek dit erin. Maar ik loop hier dus tussen heel veel andere hondenliefhebbers natuurlijk. En hier loopt zo'n meisje helemaal alleen. Waar is je hond?
2: Daar.
1: Daar. En hoe heet hij?
2: Marcel.
1: Marcel. En welke ras is Marcel?
2: Dat weet ik niet.
1: Maar misschien weet mama dat wel?
3: Nou, Australische kabberdog.
1: Ja, kijk, voilà. Kenneth, ik leerde dus nieuwe hondenrassen kennen.
0: Echt, hè?
1: Een Australische. Ja, ja, ja. En dit is...
4: Maurice.
1: Dat is Maurice. En welke ras is dat?
4: Een border collie.
1: En dat is, ja, dat ken ik wel.
0: Dat ken ik wel.
1: En hier loopt... wacht, ik ga even lopen, want ik loop hier tussen de alle honden. Hier loopt een... deze hond ken ik ook. Dat is een husky.
0: Een husky, ja.
1: Husky, heet, ja. De husky?
5: Haley.
1: Haley. Haley. Wat is Haley?
5: 9 jaar is ze.
1: 9 jaar. Zeg, en ik heb gemerkt dat op het strand, want we hebben op het strand ook al rondgelopen, Kenneth, en de honden mogen daar los. Haley heeft niet losgelopen.
5: Nee, inderdaad, want als een hond in de verte zit, dan loopt ze er altijd, terwijl ze er altijd naartoe. En dan een hond die aan de leiband nog hangde. En ja, die mevrouw vond dat niet zo tof, dus heb ik ze teruggeroepen meteen eigenlijk.
0: Oké.
1: Die dan niet zo tof vinden, dat vinden wij niet zo leuk vandaag op de hondenwandeling, Kenneth. Maar hier zijn er dus heel veel. Stappen nu door.
0: Ja, Jan, ik ga je even moeten onderbreken, hoor, want de verbinding is niet optimaal. Ik ga jou even laten focussen op je hond en zorg er vooral voor dat je hond jou niet moet gaan beginnen dragen, hè? Oké?
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Joe Cocker en Jennifer Warnes. En een romantisch momentje met die Up Where We Belong. Maar ja, een knuffel geven, een romantisch momentje beleven, dat kan niet alleen tussen twee mensen. Dat kan natuurlijk ook met je favoriete viervoeter. En daar zijn er hier vandaag heel veel van, hè. Op de leukste hondenwandeling aan Joe Paradise Beach. Jan, die is ook naar Westende gekomen vandaag. En die heeft net een foto gestuurd in de Joe-app van zijn hele gezin. Jan, Caroline, Jasper en Nana met daarbij de tekst genoeg gewandeld. En nu vooral genieten van het terras hier op Joe Paradise Beach. Met de fijnste muziek op de zondagnamiddag. Red Light Spells Danger. Dit is Billy Ocean.

je dacht, dit is een nummer van een paar jaar geleden. Die paar jaar is ondertussen al 22 jaar. Three Doors Down and Here Without You. Wat is er leuker dan een dagje op Joe Paradise Beach? Dat is een dagje met je favoriete honden erbij op Joe Paradise Beach. Dit is de leukste hondenwandeling en die duurt nog tot 6 uur vanavond. En wandelen op het strand en in de duinen, dat doe je natuurlijk met aangepaste muziek. Nu van Mink de Vil en Demasiada Corazon.

0: Céline Dion. In september dan begint ze aan haar optredens. Het is 4 uur op de leukste zondag van het jaar hier op Joe Paradise Beach. Met de leukste hondenwandeling nog altijd. Zometeen gaan we verder naar het nieuws van 4 uur. Lore Brijsink, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De bosbrand bij Madrid heeft al 13.000 hectare verwoest. Een steekpartij in Brussel en nachtelijke dopingcontroles in de Tour. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. Er zijn 25 blusvliegtuigen ingezet. Ook in het noordoosten van Spanje woedt nog steeds een zware natuurbrand bij Zaragoza. Daar is al bijna 16.000 hectare verwoest. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt onze man in de Tour Maxime Goethals.
2: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds volgens het reglement van de Internationale Wielerunie mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
1: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: En onderweg nog steeds geen verkeersproblemen.
3: Dit is Joe Summer.

0: onze Jan Bosman, die is op dit moment de leukste hondenwandeling aan het doen. En hij doet dat met zijn schnauzers, met muts en met wifi. Maar de tong die daarnet het meest op de grond hing, was die van onze Jan Bosman zelf in de plaats van de honden. Hoe zit het daar ondertussen, Jan?
1: Ja, zeg, ik schaam me. Ik dacht, het leek wel alsof ik een marathon had gelopen, maar het was gewoon omdat ik aan het slalen was tussen al die honden. Je moet weten, maar misschien is het eigenlijk ook wel zo, want ik denk dat we nu de laatste van de groep zijn die hier aan het wandelen zijn. Dus iedereen loopt al voorop. En de groep valt meer en meer uit elkaar. Er zijn al mensen die ook al gestopt zijn onderweg, terrasjes aan het doen zijn, omdat het is hier echt zonovergoten. En met de wandeling, ik dacht van fijne temperaturen, maar als de zon er helemaal doorkomt, dan is het hier ook heel erg warm.
0: Ja.
1: Dus
0: maar eigenlijk kan jij nu ook wel ontsnappen. Hè? Als je de laatste van de groep bent, kan jij ook nog op een terrasje gaan zitten. Ik neem het hier wel over, Jan. Geen probleem. Hè?
1: Ik weet het, maar ik wil wel zo... er zijn zo van die goodie bags van Euro Premium die er heel erg leuk uitzien. En ik denk dat muts en wifi graag dat ook wel zullen hebben voor thuis. Dus uiteindelijk zijn we allemaal aan het stappen. En degenen die dan gestopt zijn... Ik heb hem verwittigd. Hè? Als je stopt voor een terrasje, geen goodie bag, heb ik gezegd.
0: Ja, en ga je dan ook nog in de fotoboot langs gaan?
1: Ja, dat zou ook nog moeten. Hè? Maar ja, ik denk dat we nu iedereen een beetje voorlaten, zodat dat allemaal is gebeurd bij die andere mensen. Dat als wij toekomen, dat we direct in de fotoboot kunnen.
0: Het is toch mooi dat jij het kan omdraaien. Hè? Dat je eigenlijk gewoon de traagste bent, maar dat je zegt, nee, ik laat iedereen voorgaan. Dat is heel mooi van jou, Jan.
1: Ik probeer het allemaal in mijn voordeel te keren. Dus laat dat duidelijk zijn.
0: Ik ben benieuwd met welk bezweet voorhoofd jij hier zo meteen gaat toekomen.
1: Nee, dat valt allemaal nog goed. Gebruind, mooi gebronzeerd voorhoofd zal het waarschijnlijk zijn.
0: We gaan het zo meteen allemaal zien. Doe het nog goed, hè, die laatste.

Vorig uur werd de Summer Battle gewonnen door twee Nederlanders, MC Micah G en DJ Sven. Die haalden het van Bananarama. Nu gaat sowieso dezelfde groep de Summer Battle winnen, of het nu de ene of de andere wordt, want het zijn allebei de Dinky Doors. Als je nu de Joe-app opent, dan zie je de Summer Battle staan. De eerste mogelijkheid is deze I Can't Keep My Hands Off You. En daar komt deze tegenover te staan. My Day Will Come. Welke van deze twee mogen we over een paar minuten draaien hier bij Joe? Jij beslist het nu in de Joe-app met de Summer Battle. Stemmen kan tijdens Keen over een paar minuten. En deze Doobie Brothers. Don't

Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Good times,
2: great music.
1: Dit is Joe Paradise Beach.

Ik ben echt wel heel benieuwd, want het is nu ondertussen een kwartiertje geleden dat ik Jan Bosman hoorde. En hij zei tot zometeen, maar ik heb hem nog niet gezien. Zou hij dan toch nog op een terras beland zijn? Nee. We hebben bericht gekregen dat hij op een paar meter van Joe Paradise Beach is. En dat hij dus zometeen hier kan overnemen met de leukste hondenwandeling. En dan gaan we natuurlijk ook eens horen hoe het bij Anne gaat. Hè? Want Anne die is de laatste groepswandeling van vandaag aan het doen met haar twee hondjes erbij. Deze die heeft het gehaald. I can't keep my hands off you, de Dinky Toys, met 57% van de stemmen. Dankjewel om te stemmen.

Ik klonk daarnet al even uitgeput als Fleetwood Mac was op het einde van dit nummer. Blijkbaar Big Love. En daarmee ben ik terug. Ja, ik heb de hele wandeling gedaan. En Anne van Elzen is nog onderweg. Dus die horen we zo meteen ook wel eens een keer. Maar fijne wandeling was dat. Jelly Roll hier bij Joe. Dit is Anne.

Soul Sister en Tell Me What It Takes. Toch fijn om zoveel honden lieflijk bij elkaar te zien. Nee, die maken geen ruzie. De mensen zouden er af en toe eens een voorbeeld moeten aannemen tijdens deze hondenwandeling. Ik draai nu Wham!

De geweldige Sia met Chandelier. En Van Elzen is op dit moment nog bezig met de leukste hondenwandeling. We gaan zo meteen eens luisteren waar haar tong op dit moment ook hangt. Want vermoeiend hoor, zo'n lang.

0: Bee Gees met More Than A Woman. Joe Paradise Beach. Ja, ze hadden mij vandaag wijsgemaakt dat ik tussen 2 en 6 moest presenteren samen met Anne van Elzen. Maar dan moest ik ook de hondenwandeling gaan doen. En ik kom terug en nu is Anne van Elzen weer de hondenwandeling gaan doen. Ja, Anne, hoe zit dat eigenlijk? Wanneer gaan wij samen nog iets presenteren?
1: Wel, ik vermoed, ja, ik weet niet hoe ver dat we nog zijn, maar alleszins, ik denk over een minuutje of 10 kwartier ongeveer, dan kom ik nog even bij u. Maar...
0: Wacht, ik heb de hondenwandelingen gedaan, waar zit je, wat zie je?
1: Ja, voor het moment, we zijn net door de duinen gewandeld. Dus we hebben heel dat stuk over het strand gedaan. Ook het stuk dat ze vrij konden lopen. Ja. Dan zijn we zo de duinen ingegaan. En nu zijn we eigenlijk terug richting dijk. Volgens mij terug richting Joe Paradise Beach aan het komen.
0: Maar dat is nog een goed half uur.
1: Ik zie het. Ik denk dat ik tegen 6:10 daar ben.
0: waarschijnlijk. Ja.
1: Zeg maar, ik zit hier onder andere met Peggy en Patricia. Even goeiedag zeggen. Dag Peggy.
2: Hallo.
1: En Patricia.
3: Hallo.
1: En die hebben Jack en Joy mee. Dat zijn 2 tikkels, broer en zus. Dus ik ga direct even vragen. Patricia, wie heeft de hondenwandeling bij Joe? Wat vind je ervan?
3: Goed, het is de eerste keer. We gaan dat nog wel eens doen. Hè. Als je ons uitnodigt, dan komen we altijd. Hè.
1: Bij deze uitgenodigd. Maar mag ik u ook zeggen? Jan, wacht. Hè. Er is ook een speciaal beeld hier. Wacht, hoe is uw naam?
4: Bart.
1: En hoe heet de lieve vriend hier?
4: Dat was een Blue.
1: De Blue heeft het een beetje gat. De Blue, Bart heeft de Blue vast. Ja. Blue ging op een gegeven moment op zijn gat zitten en hij zei, voor mij is het goed geweest. En Bart is de Blue nu aan het dragen. Maar mag ik even een shout-out voor alle honden hier aanwezig? Want ze doen dat ongelooflijk goed. En ik dacht eerlijk waar, met die tackles, dat wordt een groot probleem. Maar geen ene keer geblaft. Hè. En overal waar wij de mensen passeren, zeiden die allemaal, amai, die zijn veel flinker dan die van die... Sorry.
0: Ja. Maar ik denk dat de tackles ook vriendelijker zijn dan de bazin zelf. Dus ze hebben dat weer geleerd.
1: Het is...
0: Ik kijk naar uit om jou hier opnieuw te ontvangen. Maar ik ga de luisteraar al weten. Je voor 6:30 zal het niet gebeuren waarschijnlijk. Maar goed.
1: Maar zeg, dat kan toch niet? Nee. Janneke, ik ben rapper dan jij, hè?
0: Ik ben benieuwd. Verbaas mij en dan ik kijk ernaar uit om jou hier opnieuw te ontvangen. Ja. Goed?
1: Tot straks. Hè. Zet dan maar een drankbakje klaar. Joe, dag.
5: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hotel.

0: houden de zaak hier nog een uurtje draaiende. In de hoop dat Anne van Elzen dit uur nog arriveert. Maar het zal een beetje afwachten worden. Ondertussen 5 uur geworden. Tijd voor nieuws. Je hoort Lore Brijsink.
1: Goedenavond. De verdachte van de moord aan Dancing Icon werd al gezocht. Theo Franke zoekt alternatieve leveranciers voor de fregatten. En Kimi Antonelli wint de Grand Prix in Spa-Francorchamps. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon. Dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie, zegt collega Anne Vroom.
2: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
1: Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Franke.
3: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
1: Franke benadrukt dat hij het liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. Er zijn 25 blusvliegtuigen ingezet. Ook in het noordoosten van Spanje woedt nog steeds een zware natuurbrand bij Zaragoza. Daar is al bijna 16.000 hectare verwoest. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. En dan Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spa-Francorchamps gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in het WK-klassement. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: Dankjewel. Ik heb 1 file die staat op dit moment op de Brusselse binnenring. Daar schuif je aan tussen Machelen en Zaventem en Nolaan. Daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten. Op andere plaatsen waarschijnlijk geen files. En als het toch zou zijn dat je dat wat trager rijdt, dan duurt het minder dan 5 minuten.
4: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

0: Ik bel zo meteen met Joke de Cru, dat is de directrice van Aap VZW. En je zou denken van Aap? Nee, het gaat over honden.
1: Echt waar?
0: Ja, Aap VZW heeft...

0: Het is hier vandaag een echte beestenboel, ook met Bob Marley en zo'n Wailers erbij. En Three Little Birds. En ga zo maar door. Want ik heb nu aan de telefoon Joke de Cru van Aap VZ2. Goedemiddag, Joke.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Aap VZ2, misschien om te beginnen eens uitleggen, wat doen jullie precies?
1: Wel, in de basis wat we doen is relatief simpel. We brengen mensen en dieren samen, maar we doen dat op plaatsen of voor mensen in buurten waar het niet zo vanzelfsprekend is. Dus ja. Denk aan, we gaan met dieren naar ziekenhuizen, naar woonzorgcentra. Maar we koppelen ook mensen die zelf geen dier hebben aan een huisdier dat overdag alleen thuis zit omdat bijvoorbeeld een baasje gaan werken is.
0: Ah, mooi. En hoe zijn jullie op dat idee gekomen dan?
1: Dieren doen heel veel met mensen. En we voelen van, daar zitten wel meer mogelijkheden in. In het buitenland zijn er ook al heel veel van initiatieven. Dus we zijn ook wel hier en daar de mosterd gaan halen. Maar we hebben het inderdaad wel een beetje vertaald naar onze Vlaamse markt.
0: Ja, ik vind dat een fantastisch initiatief natuurlijk. Want ja, beesten die hebben geen ideeën, maar ze kunnen wel gevoelens delen sowieso. En jullie zijn specifiek op zoek naar mensen hier in de buurt van Middelkerk en Westende, toch hè?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben een vacature openstaan, maar niet voor Ellie. Ook voor een persoon, maar in Westende hebben we een vacature openstaan voor iemand met 4 voeten. Dat is voor een 4-voeter. Een hond die het fijn vindt om graag geknuffeld te worden. Die het wel leuk vindt om inderdaad wel zaken te doen bij mensen voor in een woonzorgcentrum. En we, ja, vandaar dat we dachten van nou, misschien moeten we onze oproep wat breder verspreiden. Want tot op heden hebben we nog geen honden gevonden en de mensen zitten wel te wachten. En dat is jammer natuurlijk, hè.
0: Maar je zegt een vacature, dus jullie screenen dat ook allemaal? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, als mensen zeggen, mijn hond mag.
1: Ja, wat we zoeken is inderdaad iemand die zegt van kijk, ik heb ook tijdens de week, om de 2 weken heb ik wel eens tijd om tijdens de week langs te gaan. Ik heb een hond die heel hard geniet van sociaal contact van mensen. Dan mogen ze contact met ons opnemen en dan gaan we inderdaad wel nog eens verder kijken. Hè? Want we werken met kwetsbare mensen, we werken ook met dieren. Dus we gaan mensen wel ook opleiden om dat op een juiste manier te doen. Maar het start al bij goesting en een hond waar je van weet van ah, dat is zo'n hond die trekt naar iedereen naartoe. En als de ene stopt met aaien, ja, dan gaat hem wel naar de volgende onder iemand zijn arm duwen.
0: Ah ja, oké. Het moeten zo'n honden zijn die heel erg sociaal zijn sowieso. Maar ik kan me voorstellen dat er niet alleen Middelkerken en Westende, dat er daar buiten ook nog wel mensen gezocht worden. Hoe kan ik bijvoorbeeld zien of ik in mijn regio een of andere hulp kan bieden dan?
1: Ja. Wel, als je naar onze website gaat, naar Aap VZ2, dan vind je onze projecten. En dit is voor het project Amai, waar we met honden naar zorgvoorzieningen gaan. Mm-hmm. En daaruit kan je meer info vinden. Kan je ook zien, maar stel dat ik nu een I-team wil worden, wat houdt dat dan in? Dus daar vind je alle informatie, als ook de regio's waar we nog op zoek zijn naar honden. Oh,
0: geweldig. Aapvz2.be veronderstel ik dat dan zal zijn.
1: Klopt.
0: Als je dat online wil gaan zoeken. Ja. Ja, ik vind het een geweldig initiatief.
1: Media.
0: Ja, ik heb 2 honden. Ik heb hier vandaag heel veel honden gezien. De mijne blaft af en toe toch wel eens. Maar hij is heel lief. Mag die dan ook nog?
1: Ja, maar honden mogen ook wel eens blaffen, hè? Zeker. Ja.
0: Oh, fijn. Ik hoor dat jij een grote dierenliefhebber bent. Dus je zit sowieso al in mijn hart. En ik hoop dat er heel veel mensen zijn die aapvz2.be gaan bezoeken. Om eventueel zelfs hier in de regio Middelkerken Westende hulp te kunnen bieden met de huisdieren die ze hebben.
1: Ja, wel, dat zou heel erg leuk zijn.
0: Heel erg bedankt. En ik hoop dat er heel snel reactie komt. Goed.
1: Jawel, dat hopen wij ook. Is voilà. Goed, dank je.

0: ever.
1: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Ja, ze is ondertussen terug en dan heb ik het over Anne van Elzen. Ze is hier aan het pronken met haar honden, dus ik ga daar zo meteen een stokje moeten voor steken. En ga sowieso niet haar microfoon openzetten om iets te zeggen. Nee, nee, want... wat is het? Wat is... Oei,
1: Ah ja, dankjewel. Ik ben hier rapper terug dan jij, hè?
0: Ja, maar ja...
1: Wat wil dat zeggen?
0: Die honden die waaien weg natuurlijk, hè? Die vliegen vooruit.
1: Oh, dat is niet... Hey, die hebben dat keiflink gedaan.
0: Ja?
1: Echt waar. Ja. Ik ben zo'n trotse dogbom. Dat wil je niet weten. Ja, het is op dat niveau.
0: Zeg, en morgen komt
1: kan
0: er
1: dat zijn dat ik mutsken heb horen blaffen? Ja, dat was
0: die,
1: dat wifi.
0: Dat is het hele terras. Er is één hond die blaft en dat is wifi.
1: Dat is echt zo te zeggen. Dat is echt gelijk baas, hè? Mijn territorium.
0: Absoluut, absoluut. Zeg, tijd voor de mensen thuis om even mee te stemmen natuurlijk, want we hebben weer zo'n zomerse battle. Je kan kiezen tussen twee nummers. Dat is om te beginnen deze geweldige. Ik heb de poll al opengezet via de Joe-app. En als je op Tom Grennan stemt met A Little Bit of Love, dan zal ik heel tevreden zijn.
1: Moest je dat nu echt openzetten om te weten van wie dat liedje was?
0: Ik wil niet weten wat ik allemaal opengezet heb vandaag. En dit is keuze nummer 2, Bruno Mars en I Just Might. Als jij nu zou moeten kiezen, Tom Grennan of deze Bruno Mars?
1: Nu mag het toch een Bruno. Beetje Bruno.
0: Nou, valt de keuze.
1: Oh. Ja.
0: Dus jij bent team Bruno, ik ben team Tom.
1: Ik ben ook heel erg... Oh, hier heb ik mijn eerste...
0: Ja, maar dat vraag ik niet, hè?
1: Slow opgedanst.
0: Ja. Ja, dus jij bent team Bruno en ik
1: ben team Bruno. Ik ben team Bruno, ja.
0: Oké, team Bruno loopt op dit moment aan de leiding. Dus graag daar verandering in brengen en stemmen via de Joe-app. Je opent de Joe-app en je kan stemmen. Ondertussen deze van Roxette en It Must Have Been Love.

0: Is het de moeite waard om te weten wat jij op deze plaat hebt gedaan voor de eerste keer? In Must Have Been Love van Roxette.
1: Laten we zeggen dat ik voor de eerste keer in het echt had geoefend hoe dat wasmachine werkte.
2: Ja.
1: Maar geoefend dat toch eerst op je hand. Dan ergens op de poster van de kamer. En dan denk je, oké.
2: Ik heb dat gewoon geprobeerd en dat was oké. Dat ging direct.
1: Ja. Heb je echt een oprechte feedback gehad? Of is dat vooral wat je er zelf van vond?
2: Maar de tegenpartij moet ook meedoen op dat moment. Je moet daar maar alleen maar van zeggen wat je ervan vindt. En
1: wat heeft de tegenpartij gezegd? Never again. Milk Inc. Nu? Nee?
2: Is goed, ja. Team, dus de zomerse battle is bezig. Team Ann, die kiest voor Bruno Mars met I Just Might. Team Jan is Tom Grennan met Little Bit of Love. Op dit moment sta jij aan kop. Maar ik hoop dat er heel veel Joe-luisteraars zijn die nu toch nog de Joe-app willen openen en op Tom Grennan willen stemmen, want dat is een fantastisch nummer eigenlijk.
1: Ja, maar dat is ook. Maar ik heb gewoon nu... er is voor alles een moment en een tijd en we gaan richting... Wat is het? Happy Hour, dus I Just Might. Hè?
2: Ja, we zullen zien. Jullie hebben nog één platen tijd om te stemmen via de Joe-app.
3: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

0: Outfield en Your Love. Ik had gezegd, nog één nummer de tijd heb je om te stemmen via de Joe-app voor onze zomerse battle. De strijd tussen Team Ann en Team Jan. En het ging tussen Tom Grennan en Bruno Mars. De winnaar heeft 58%, de verliezer heeft 42%.
1: Ja, maar ik heb het hier niet opgestaan.
0: Ah, dus je weet niet wat
1: het
0: resultaat is?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Okay. Ik heb er wel een populariteitswedstrijdje van gemaakt, hè?
0: Ja. En wat denk je dan? Wie is er populairst, denk ik wel?
1: Bruno Mars.
0: Van ons twee.
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
2: This is Joe Summer. Good times. Great music.

0: just might. Hoe verloopt vanavond bij VTM het weekend met de Date ter Dates in Heel Mijn Hart? En hoe vlot vliegen bij VTM 2 de pijlen rond in ronde 1 van World Match Play Darts? Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
0: VTM. Kleurt je dag. Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: De geweldige Anastasia, Sick and Tired. De hondenwandeling die loopt hier, jammer genoeg, bijna op zijn einde. Dankzij Euro Premium. Ja, Euro Premium of Euro Premium. Wat moeten we nu eigenlijk zeggen? Ik weet dat eigenlijk niet.
1: Euro Premium. Vraag je dat nu? Euro Premium?
0: Dus dankzij die mensen hebben we hier vandaag een fantastische wandeling gehad met heel veel hondjes en eigenaars natuurlijk. Maar we gaan hier eigenlijk op het Joe Paradise Beach van het ene in het andere, hè? Want we hebben de hondenwandeling achter
1: de rug. Van de ene goodie bag naar de andere goodie drank.
0: Ja, want straks om 6 uur...
1: is het hier happy hour. En onze Jan spaart altijd zijn bonnetje. Hè? Dus wij krijgen per dag een bonnetje om hier te verteren. En Jan wacht echt tot 6 uur. Dus hij doorweekt, zit hij de shift erop om 4 uur. Maar hij blijft hier altijd rondhangen.
0: Nee, ik spaar mijn bonnen gewoon tot het einde. En dan kan ik iedereen trakteren hier op het terras.
1: Ah, dat is gezegd.
0: Tijdens jouw
1: uitzending. Dus jij trakteert het terras.
0: Tijdens jouw uitzending.
1: Jij doet dat, effectief. Mensen trakteren hier op
0: mensen,
1: terras.
0: Mensen die kennen, Anne. En zeker om 6 uur, dan is het hier 2 voor 3.
1: Maar iedereen kent u hier ondertussen.
0: Ja, nee.
1: Kijk, we gaan toch eens een tournee-generaal moeten regelen.
0: Ik heb hier tijdens de Summer Battle hier net gemerkt hoe graag dat ze mij hebben. Jij hebt dat hier gewonnen, mij.
1: Maar het ging over de artiest. Jan, pak het niet persoonlijk.
0: Ja, toch. Ah, ik ben zo.
1: Zo is ze mij.
0: Ja, ik
1: altijd.
0: Wel.
1: Ja.
0: Maar ik ben eer gekrenkt.
1: Happy hour, zeg je.
0: Ja, om 6 uur dus 2 voor de prijs van 1. En ik denk dat met het volgende...
1: Dat is eigenlijk nu, ons radio-dj-duo. 2 voor de prijs van 1.
0: Het was eens tijd dat is gebeurd. Het is al zo lang geleden.
1: Dus het is ook de eerste en de laatste keer weer.
0: Waarschijnlijk wel. Dexys Midnight Runners krijg je zo meteen na Cher.

0: En zo gaat het tempo van de Dexys Midnight Runners weer de hoogte in. Come on, Eileen.
1: Joe Paradise Beach.
0: Het zal toch nooit voldoende zijn, hè? Dus nu hebben we vandaag de hondenwandeling gehad. We hebben zo meteen ook nog het happy hour tussen 6 en 7. En nu vraagt Steve, wordt de voetbal vanavond bij jullie op groot scherm uitgezonden?
2: Sorry, budget is op. Voor vandaag zijn we echt...
0: helemaal uitverkocht.
2: De zender is bijna failliet. Dus vanavond, ja, moesten de Rode Duivels er nog hebben ingezeten?
0: Dat wel,
2: dan had
0: tuurlijk,
2: dat hier,
0: dan
2: ja,
0: wel.
2: Dan hadden we wel nog een sponsor
0: was
2: gevonden.
0: Feest, tuurlijk. Dan hadden we zelfs uit onze eigen zakken betaald. Maar...
2: omdat dan lagen we, nee. Ja,
0: over voetbal gesproken, aan wie wint er eigenlijk vanavond? Spanje of Argentinië?
2: Wat zegt u, buikgevoel nee, dat onbestaande is?
0: Dat zijn dan vrouwen. Ja. Ik keerde die vraag om, hè? Nee, ik heb het aan jou gevraagd.
2: Nee, normaal doet men een man dat de vraag omdraaien.
0: Ja, okay.
2: Maar bon, Spanje of Argentinië? Even proberen. Spanje.
0: Spanje.
2: Wat denk jij?
0: Okay.
2: Jij moet per definitie Argentinië zeggen, want jij bent de ene die altijd maar...
0: Nee. Maar ik vind Argentinië brengt mooier voetbal dan Spanje. Spanje is vooral saai voetbal, maar Argentinië zijn vuile spelers. Dus als Argentinië vanavond het mooi en eerlijk speelt,
2: ja, dan mogen
0: met
2: zij
0: geweldig
2: winnen.
0: Voetbal, dan mogen zij winnen en anders is het voor Spanje.
2: Maar ik ben toch het benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ben ook benieuwd.
2: Nee. Wat zegt uw intuïtie?
0: Ah.
2: Maar jij hebt dat niet, jong. Okay, dus het is daarom dat ik het vraag.
0: Maar jij hebt Spanje gezegd.
2: Jij bent pure ratio, jij.
0: Zal ik Argentinië dan zeggen?
2: Voilà.
0: Dan
2: is het, zeker, jij speelt toch iets voor de vuile spelers, hè? Tuurlijk. Ik voor de proper, deftige jongens.
0: Bon, over propere spelers gesproken, Kenneth Stevens komt er zo meteen aan. Die houdt jullie gezelschap tot 10 uur vanavond. Allee, het was fijn.
2: Ja, hetzelfde, hè?

0: En van Barbados terug naar Westende, naar Joe Paradise Beach. En die gezelligheid hier met al die schattige viervoeters. Zo leuk! Eerste nieuws van 6 uur, Lore Brijsing, goedenavond.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel klopt Tadej Pogacar. Meer informatie over de schietpartij in Antwerpen vanochtend. En Theo Franke zoekt een andere fregatleverancier. Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in de sprint van gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerst de Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is niet duidelijk of hij iets gebroken heeft. Ook Tim Merlier geeft trouwens op. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon, dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie, zegt collega Anne Vroom.
2: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
1: Op beelden op sociale media is te zien dat er een tiental mensen betrokken zijn bij de ruzie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Franke.
3: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, kom maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
1: Franke benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. En de beruchte influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Miami. De Tates promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in werkelijkheid verspreiden ze pure vrouwenhaat. Het Britse gerecht wil hun uitlevering voor 59 aanklachten, allemaal over seksuele uitbuiting, mishandeling en verkrachting. Brede opklaringen vanavond, bij minima straks rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer, woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: En momenteel zijn er geen verkeersproblemen onderweg.
4: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Wat een heerlijk nieuws uit de Ronde van Frankrijk daarnet. Remco Evenepoel die zijn eerste rit in deze ronde dit jaar heeft gewonnen. En daarmee kan doorschuiven naar plaats nummer 2 in het algemene klassement. Toch altijd leuk als er een Belg als eerste over de streep komt. Het is zondagavond, het is 6:08 en je luistert Joe. Van het ene sportieve hoogtepunt, de Ronde van Frankrijk, vanavond natuurlijk naar het andere, de finale van het WK-voetbal. En tussendoor de allerbeste muziek. Zometeen Aisha van Khaled na Coldplay. Dit is Klaas.

Algerijnse zanger Khaled en Aisha nog eens bij Joe. Zometeen neem ik je nog eens mee naar de openingsavond van Joe Paradise Beach. Dat is ook ondertussen al 10 dagen geleden. Dat is voor over een paar minuten, maar het is altijd toch wel eerst even schrikken wanneer je nieuws ziet binnenkomen van een artiest die overleden is. De naam zal je misschien niet zoveel zeggen, alhoewel, het is wel een man, een Amerikaan, een soulman, die met grote namen heeft samengewerkt. Maar als ik zo meteen zijn bekendste hit ga draaien, dan gaat er zeker en vast wel een lampje aan of een belletje rinkelen. Ik heb het over Jim Gilstrap. Ik zei het al, een soulzanger uit Texas, Amerika, die heeft samengewerkt met Stevie Wonder en dan vooral met zijn begeleidingsband begin jaren 70 Wonder Life. En hij heeft ook meegezongen op You Are the Sunshine of My Life. Jim Gilstrap, hij is 79 geworden. En dit is nog eens zijn bekendste bij Joe. Dit is Swing Your Daddy. MUZIEK

0: geleend uit de platenbak van onze collega's van Joe Gold. Deze Swing Your Daddy, Jim Gilstrap, helaas overleden op 79-jarige leeftijd. Heb jij komende vrijdag al plannen?
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Madison en Milk Inc. Zo klonk het hier op de openingsavond in Westende op Joe Paradise Beach. Maar nu is het natuurlijk volle focus op komende vrijdag.

Want komende vrijdag gaat Belle Perez hier optreden op Joe Paradise Beach. En morgen dan kan jij bij Anne van Elzen jouw fotomoment met Belle winnen. En dat is niet alles. Je krijgt niet alleen de kans dus om met haar op de foto te gaan. Je krijgt ook nog een mooi plekje hier op ons terras om het concert te volgen. En een hotelovernachting, die is er ook bij met heerlijk ontbijt. Dat is allemaal in de prijs inbegrepen. En dat in Dune Hotel in Nieuwpoort, wat natuurlijk bekend staat voor zijn fantastisch ontbijt. Ik ga er komende nacht ook logeren. Ik kijk nu al uit naar morgen vroeg. Dat is dus de prijs die jij kan winnen. Morgen tussen 4 en 7 bij Anne van Elzen. Elton John na de Pointer Sisters en Fire. I'm right.

was Elton John die ervoor zorgde dat midden jaren 80 heel veel meisjes de naam Nikita kregen wanneer ze geboren werden. Midden jaren 80 dus, 1985. Een grote hit voor Elton John met in het achtergrondkoor de voorbije minuten Nick Kershaw en George Michael. Toen natuurlijk nog pakken minder bekend als dat ze later zijn geworden. En nu steken we het kampvuur aan, samen met Kidlock.

Daarnet, net voor 6 uur, hadden Anne en Jan het over de WK-finale van vanavond tussen Spanje en Argentinië. En er blijven maar berichten over binnenkomen. John bijvoorbeeld, die is in Salau aan het genieten van Joe. En natuurlijk ook wel aan het aftellen naar de match van vanavond. Ook daar gaat gesupporterd worden. Ja, we hebben veel luisteraars in het buitenland en bijzonder dan nog wel in Spanje. Dus daar zal het voetbal ook druk bekeken worden. Phil Collins nu, Something Happened on the Way to Heaven bij Joe.

Water Under the Bridge van Adele. Nog niet zo lang geleden heeft Adele een bezoekje gebracht aan het hoofdkantoor van McLaren, het Formule 1 racing team. En ze heeft daar met de CEO gepraat over onder andere haar eigen zoon. Angelo heet hij, die is 13 en geobsedeerd door Formule 1. En dat vindt Adele fantastisch, want ze zegt: ik ken niet veel tieners die nog een echte passie hebben, dus ik probeer hem daarin aan te moedigen om verder en verder te gaan in dat Formule 1 verhaal. Van de zoon dus van Adele. Taylor Swift komt eraan bij Joe, The Fate of Ophelia. Na deze van Erasure en Sometimes.

Taylor Swift en The Fate of Ophelia. 4 minuten voor 7. We gaan richting het nieuws met Queen. En straks na 7 uur, dan gaan we eens terugblikken naar onze Franse top 100. Ga ik daar nog een hele fijne track uitdraaien. Maar we gaan ook vooruitkijken naar onze Best of Belgium top 100. Want die komt er overmorgen aan. Dat na 7 uur.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij een bergrit in de Tour wint. Evenepoel haalde het in de sprint van gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigt de derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond de eerste Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is nog niet duidelijk of hij iets heeft gebroken. Ook Tim Merlier geeft op, hij kon het peloton al vanaf het begin van deze etappe niet bijhouden. In Oostende zijn vanmiddag 3 tienerjongens in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in zee. Het gebeurde wel in een bewaakte zwemzone. De redders moesten de kinderen uit het water halen. Een jongen van 10 was licht onderkoeld, maar niemand raakte echt gewond. Ze werden wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De redders roepen nog maar eens op om voorzichtig te zijn als je gaat zwemmen in zee. De Ombudsdienst voor Telecom krijgt al maar meer klachten over roamingkosten. Dat zijn kosten die je betaalt als je buiten de Europese Unie belt of surft op een mobiel netwerk daar. Het ging vorig jaar om bijna 240 klachten. Dat is een vijfde meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al meer dan 90, hoort ombudsman Luc Tuurlinks.
2: Dat gaat meestal over klachten van €60. Op €60 wordt je dataverbinding immers omwille van de wetgeving verbroken. Echter zijn er soms ook klachten van veel meer dan €60 wanneer mensen die verbreking hebben stopgezet. En daarbuiten krijgen we ook een beperkt aantal klachten over roaming binnen de Europese Unie. Dat is aan binnenlandse tarieven in feite.
1: De klachten gaan over alle operatoren, maar toch vooral over Orange en Telenet. Het vertrouwen in de koning groeit. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven onze koning Filip gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Het valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan, waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici. Pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
1: Meer dan 3/4 van de Belgen vindt wel dat het koningshuis moet besparen. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen.
4: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

0: Zij is duidelijk altijd in voor een feestje. Pink and get the party started.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Je hebt dus nog lange tijd om eens, ons te komen bezoeken. Hè. Dat kan vanaf 10 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. Joe Paradise Beach met het meest fantastische zicht van de Belgische kust. Met de voetjes in het zand genieten van een heerlijk ijsje. Een drankje erbij, cocktail of mocktail. En ook hele toffe dingen die we hier komende week op de planning hebben staan. Zometeen gaan we die eens overlopen. Maar overmorgen is er sowieso onze Best of Belgium Top 100. Ah ja, natuurlijk op onze nationale feestdag. En dan mag jij natuurlijk nog altijd toffe muzikale suggesties doorsturen die in die Best of Belgium Top 100 moeten belanden. Dat kan nu via je Joe-app of via joe.be. En zet er dan misschien ook eens bij waarom je dat ene bepaalde nummer een plekje in die Best of Belgium Top 100 gunt. En welke herinnering er misschien wel hangt aan een heel mooi nummer van bij ons. Ik ga er zo eentje draaien. Een nieuwkomer, zeg maar, van de laatste jaren. Berre en How Beautiful This Life Is.

King of Pop en Man in the Mirror. En daarvoor nog Berre en How Beautiful This Life Is. Die kan je bijvoorbeeld opgeven om een plaatje te krijgen in de Best of Belgium Top 100 overmorgen hier bij Joe. En dat vanaf 10 uur in de ochtend. Trouwens, Berre die gaat ook nog live langskomen hier aan ons Joe Paradise Beach. Net als K3 en Meteor behoort hij tot onze Summer Sessions. En nu komende woensdag hebben we er ook al eentje gepland staan. Om 6:10 in de avond. Dan komen Gert en James hier langs op Joe Paradise Beach. En gaan zij ook een paar nummers brengen hier boven ons hoofd. Boven de studio op het podium kan je dus Gert Verhulst en James Cook aan het werk zien. Woensdag om 6:10. Ik had je beloofd hè, van de Best of Belgium Top 100. Even terug nu naar de Franse Top 100 op le 14 juillet. Met

0: Vandaag hadden wij bij Joe de leukste hondenwandeling hier op Joe Paradise Beach. Onze Jan Bosman en Anne van Elzen, die hebben samen met hun hondjes meegewandeld, samen met honderden luisteraars. En ondertussen krijg ik een bericht van Erik uit Lebbeke. Die heeft vandaag ook meegewandeld. En ik zie op de foto in de Joe-app een moe, maar vooral voldaan en blij hondje.
1: Is

Alexandra Stan en Mr. Saxo Beat. En ja, nu komen de foto's natuurlijk binnen. Hè, van uitgetelde, blije, maar wel een beetje vermoeide hondjes. Katrien bijvoorbeeld, die is onderweg naar huis terug richting Sleidingen. En zij heeft ook een foto doorgestuurd in de Joe-app van haar twee hondjes die vandaag hebben meegewandeld met de leukste hondenwandeling. Maar nu toch wel behoorlijk uitgeteld in de auto liggen terug onderweg naar huis. Heel fijn is dat. We gaan zo meteen eens overlopen, want het is natuurlijk de avond van de finale van het WK voetbal. We gaan zo meteen eens overlopen hoe die finale avond er gaat uitzien daar in Amerika. Wat er allemaal nog gaat gebeuren voor, tijdens en na de wedstrijd Spanje-Argentinië. 9 uur onze tijd, dan beginnen ze eraan. Hè. Maar zo meteen eens overlopen welke festiviteiten er daar nog zijn. Na Dancing Queen van ABBA.

0: Mr. Big and to be with you. Het is 7:40 precies Belgische tijd. Op dit moment begint in Amerika de artistieke ceremonie net voor de finale van het WK voetbal straks. Die gaat 11 minuten duren. Post Malone gaat optreden, Lara Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Allemaal op 11 minuten tijd, want het is daar allemaal strikt getimed natuurlijk. Om 20:42, 18 minuten voor 9 uur, dan begint de countdown naar de match zelf, naar de grote finale van Spanje-Argentinië. Er is natuurlijk ook die bekende en ondertussen al ook beruchte halftime show. Rond 1:50 wordt die ingezet. Duurt ook 11 minuten met Justin Bieber, met BTS, met Madonna en Shakira onder andere, samen met Burna Boy natuurlijk voor die Die Die. En rond 11:30 onze tijd vanavond, dan is er ook nog de award ceremonie uiteindelijk met de uitreiking van de WK-trofee door de president van Amerika, door Donald Trump. Natuurlijk. Ja, het is meer dan zomaar een beetje voetballen wat er vanavond gaat gebeuren. Logisch natuurlijk op een finale dag. Ik heb een hoop artiesten opgesomd die in de ceremonie en in de halftime show vanavond passeren in Amerika. Twee daarvan draai ik zo meteen.
1: Joe Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Born in the USA. Duik samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

Who's That Girl? Madonna natuurlijk bij Joe. Zometeen nog voor 8 uur. Max en Andy Grammer. The Thing I Loved. Maar op zondagavond mag er ook al een beetje stevig gedanst worden. En een feestje bouwen. Het is tenslotte zomer. En bij zomer hoort Glenn Frey. Dit is The Heat Is On.

nieuwe muziek bij Joe van Max en Andy Grammer. En The Thing I Love. We gaan stilaan richting het nieuws van 8 uur. En dat doen we met Mojo. Is niet met Lady, maar wel iets wat je de hele zomer van mij apart mag doen. Dit is Chilling.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Over een uurtje spelen Spanje en Argentinië de finale van het WK voetbal. 82.000 mensen zijn erbij in het MetLife Stadium in New Jersey. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker wordt voor Lamine Yamal met Spanje of de tweede op rij voor Messi met Argentinië. Voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen ja, toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Echt, ja, heel symbolisch dat die twee het nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie zich uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
1: Prinses Elisabeth blijft het populairste lid van ons koningshuis. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven haar gemiddeld een 7,3 op 10. Voor de helft van de Belgen mag ze de troon zelfs binnenkort al overnemen. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Het is toch wel opvallend dat veel mensen vinden dat ze al snel koningin mag worden. Maar ik heb toch niet het gevoel dat zij al staat te springen om nu koningin te worden. En ik denk ook niet dat koning Philip daar al klaar voor is. Ik denk dat hij nog liever wat langer op de troon wil blijven zitten.
1: Die geven we trouwens gemiddeld net geen 7 op 10. En 2 op de 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven. Al willen ze wel dat erop bespaard wordt. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en ook wat warmer tot 25 graden.
4: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

op het ritme van de zondagavond. 74-75 van de Connells nog eens bij Joe. 9 minuten over 8. Zometeen moeten we het eens hebben over Tess on the Beach. Want volgend weekend dan is onze Tess Goossens er natuurlijk opnieuw tussen 12 en 2. Welke gasten ze dan meebrengt, dat ga ik je zo meteen vertellen. En nu op het ritme van een WK-voetbalavond. De finale die straks start. Is dit de Mexicaans-Amerikaanse Becky G.

0: Vandaag had onze Tess Schoosens hier nog Stan van Samang tussen 12 en 2 te gast in Tess on the Beach.
1: Tess on the Beach.
2: Good times.
1: Great music.
0: En het viel mij op dat Stan van Samang vooral zijn vakanties actief wil doorbrengen. Ik ben eens benieuwd hoe dat zit bij de Gentse Isabelle A. De zangeres die komt komende zaterdag langs hier op Joe Paradise Beach in Westende om over haar vakanties, vakantieherinneringen enzovoort te babbelen. Ze zal dus heel even de Gentse feesten achter zich moeten laten om een bezoekje te brengen aan Westende. En over exact een week, zondag, dan staat hier een Real Housewife of Antwerp. Natasja van Kerkvoorde, ja, de vrouw beter van Wout Bru natuurlijk. Hè. Zij komt zondag langs. Dus zaterdag Isabelle A en zondag Real Housewife Natasja. Ik ben benieuwd hoeveel verschillende outfits per dag Natasja van Kerkvoorde draagt op een doorsnee vakantiedag. Want dat is altijd een van de vragen die Tess stelt in Tess on the Beach. Komend weekend dus weer tussen 12 en 2. Nu Take That en Lulu. Dit is Relight My Fire.

Kings of Leon bij Joe. En Use Somebody. Het is een hele fijne zondagavond hier op Joe Paradise Beach. Je ziet nog dat de laatste baasjes en honden nog even aan het genieten zijn van deze zondagavond. Nog even een ijsje voor de baasjes, voor alle duidelijkheid. En misschien nog een lekker hondensnoepje erbij voor de viervoeters. Maar wat een heerlijke dag was het vandaag met de leukste hondenwandeling. En nu zijn we fijn aan het afsluiten, de week aan het afsluiten, om morgen natuurlijk een nieuwe week op Joe Paradise Beach te openen. Om 10 uur in de ochtend ben je hier meer dan welkom, natuurlijk. Met nu Cyndi Lauper en True Colors. Een nummer dat eerst werd aangeboden aan een Canadese zangeres, Anne Murray, maar die zei nee op deze wereldhit. Dus ging Cyndi Lauper er maar mee lopen.

0: Summer Sessions.
1: Straks neem ik je mee naar de jaren 90 met Snap en Rhythm is a Dancer. Maar eerst wil ik iets hebben over onze Summer Sessions. Dat zijn net iets kleinere optredens die je hier kan meemaken op Joe Paradise Beach in Westende. Meteor, Berre, K3 en ook Gert Verhulst en James Cook. Die gaan allemaal nog passeren deze zomer. En Gert en James, dat zijn de eerste twee. Die krijg je nu woensdag hier al op ons dak. Letterlijk op ons podium op het dak van Joe Paradise Beach. Woensdag om 6:10 dus. Een klein optreden van Gert en James. En verder zijn we natuurlijk ook aan het aftellen naar de dame die hier vrijdag een feestje gaat bouwen. En dat is onze Belle Perez. Maar toch ga ik straks nog een andere artiest draaien. Een artiest die hier op zaterdag 8 augustus ook een feestje kon bouwen. Met een uitgebreid optreden. Als je de Joe Paradise Beach kalender uit je hoofd kent, dan weet je al over wie het gaat. Over 3 minuten hoor je hem na Michael

één van de vier presentatoren van 10 om te zien, ook dit jaar weer natuurlijk. Aaron Blommaert trouwens. 10 om te zien kan je nu al zien met je VTM Go Plus abonnement. En als je nog heel even tijd hebt, nog heel even geduld hebt, dan kan je het ook komende vrijdag voor de eerste keer zien weer op VTM. Aaron Blommaert, natuurlijk ook, komt hij nog langs hier op Joe Paradise Beach. En dat op zaterdag 8 augustus. Schrijf het alvast in je agenda. Zometeen gaan we letterlijk on the beach met Chris Ria na Snap. Hey.

13 minuten voor 9 met het mooie On The Beach van Chris Ria. Ook 13 minuten voor de start van de WK-finale van het voetbal natuurlijk. Hè. Spanje tegen Argentinië. En zometeen na 9 uur ga ik zowel een Spaanse als een Argentijnse artiest draaien. Dat we toch ook het voetbal een beetje betrekken hier bij de radio. Nu, John Miles en Music.

Mark Ronson en Miley Cyrus bij Joe. 3 voor 9 en Nothing Breaks Like a Heart. Ja, de voetbalfans die hebben er meer dan een maand naar afgeteld en het gaat beginnen over 3 minuten. De grote WK-finale tussen Spanje en Argentinië. En daarom ga ik straks na 9 uur starten met Baccara, een Spaanse damesgroep uit de tijd dat de dieren nog konden praten. Yes Sir, I Can Boogie ga ik draaien. En ook een verrassende Argentijnse artiest die komt eraan meteen na 9 uur. Maar eerst neem ik je mee naar de stad waar het vanavond allemaal gaat gebeuren, waar Spanje en Argentinië zometeen tegen elkaar gaan spelen. En dat is New York. Dit is Alicia Keys.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Rond deze tijd beginnen Spanje en Argentinië aan hun finale van het WK voetbal. 82.000 mensen zijn erbij in het MetLife Stadium in New York. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker voor Lamine Yamal wordt met Spanje of de tweede op rij voor Lionel Messi met Argentinië. Voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Echt, ja, heel symbolisch dat die twee het nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie zich uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
1: Gisteren was er al de kleine finale om de derde plaats. Die won Engeland met 4-6 van Frankrijk. Mbappé kon voor Frankrijk wel twee keer scoren. Hij is voorlopig topschutter met 10 punten. Twee meer dan Messi. In Blankenbergen in West-Vlaanderen is er een zware brand uitgebroken in een loods. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. De loods staat wel geïsoleerd, dus het vuur kan al niet overslaan naar andere gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika is een schip gekapseist. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd toen het in de problemen kwam. Aan boord zaten 133 mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn 66 mensen nog vermist. De reddingsdiensten konden 67 mensen al redden, onder wie 15 kinderen. De zoek- en reddingsoperatie gaat volop verder. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

nu de WK-finale Spanje-Argentinië begonnen is, kon ik natuurlijk niet anders dan te beginnen met een Spaanse groep uit de late jaren 70, begin jaren 80. Super populair natuurlijk. Yes, Sir, I Can Boogie van Maite en Maria, oftewel Baccara. Dat was enerzijds Spanje en nu toch wel een verrassende, denk ik, Argentijnse gast die passeert in de playlist bij Joe. King Africa. De naam zou anders doen vermoeden, maar het gaat wel degelijk over Alan Duffy, die afkomstig is uit Argentinië, maar bij ons bekend werd met deze. Joe, Paradise Beach. Dit is King Africa bij Joe en La Bomba.

King Africa en La Bomba. Ik heb in de Joe-app een poll gestart. Nu we hier Spanje, Argentinië op antenne hebben gestart, wil ik ook wel eens weten wie dat jij denkt dat het WK gaat winnen. Laat me dat nu eens weten.

Sheeran en Galway Girl. Ik vroeg net in de Joe-app wie jij denkt dat vanavond het WK voetbal gaat winnen. Spanje is duidelijk aan de leiding op dit moment in de app. Dan heb ik het daarover natuurlijk. Als er gescoord wordt, dan ga ik het natuurlijk ook wel laten weten. Maar Spanje ligt duidelijk voor in de app van Joe. Ik ga de percentages nog heel even geheim houden. Maar er komen natuurlijk ook wel andere berichten binnen. Nelly die zegt, ik hoop dat Spanje gaat winnen. Maar ik vrees er een beetje voor. De ploeg van Messi staat toch wel als favoriet. Maar duimen doe ik zeker en vast voor Spanje. Isabel die zegt dat ook. Hopen vooral dat Spanje wint. En Tamara die zegt, ik luister gewoon Joe. De muziek is veel te goed. Je kan het ook combineren, hè, Tamara. Voetbal kijken op mute, op stil en ondertussen genieten van deze van Deep Blue Something.

Deze is dan weer gelinkt aan het WK voetbal in 2010. Jesse Matador en Allé Ola Olé. Zometeen een fantastisch duet van George Michael en Mary J. Blige. Ass komt eraan bij Joe. En ik heb ook nog Whitney Houston in de playlist staan met I'm Your Baby Tonight. En dit is dan weer mijn favoriete Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.

Op de WK-finale tussen Spanje en Argentinië zit de hydration break in de eerste helft erop. Nog steeds 0-0 op het scorebord. En heel veel bekende gezichten en artiesten in de tribune. Robbie Williams, Mick Jagger. Ze willen allemaal zien wie er vanavond met de WK-trofee uitgereikt door Donald Trump naar huis mag gaan. Gaat hij richting Europa, dan komt hij bij de Spanjaarden terecht. En anders blijft hij, ja, in Amerika natuurlijk. Hè. Gaat hij naar Argentinië, misschien wel voor het tweede jaar op rij. Trouwens, ik ga de poll afsluiten in onze Joe-app. 79% denkt dat de trofee toch naar de Spanjaarden gaat. Ten opzichte van 21% voor Argentinië. We gaan het later vanavond allemaal zien en meemaken. Even vooruitblikken naar morgen vroeg. Elke ochtend tussen 7 en 10. Dan zijn de laatste 3 songs bij de zomerochtend van Joe. Bij Alain. Helemaal van jou. Die zomerse top 3. Dat heet Summer Request. En die is dus volledig voor jou. Jij bepaalt met welke 3 zomerse nummers Alain elke zomerochtend mag afsluiten. Je mag die top 3, eventueel voor morgen vroeg, hè, nu al doorsturen via de Joe-app. Dan ga ik die aan Alain bezorgen. En wie weet belt hij jou morgen rond 9:15 heel even op om jouw summer request toe te lichten. Op de schaal van de zomer is dit ook wel een hele fijne. I'm your baby tonight. Whitney Houston bij Joe.

blijft wel een prachtig duet hoor. Die Broken Strings, James Morrison en Nelly Furtado. Maar van hen beiden hoor je eigenlijk niet zo heel veel meer. Nelly Furtado die heeft het gezegd, hè, een driekwart jaar geleden ongeveer, dat ze toen, zei ze op haar Instagram, heeft besloten om in de nabije toekomst afscheid te nemen van het podium en haar pijlen te richten op andere creatieve en persoonlijke projecten. En dat is dan vooral in het niet verdwijnen. Dat lukt bijzonder goed op dit moment bij Nelly Furtado. Dit is Kylie en Come Into My World.

handen in de lucht als jij de voorbije minuten je radio een beetje luider hebt gezet. Het is zo, hè? Het is zo, ja, ik ben er zeker van. Zo gaat dat bij Joe-luisteraars. Als zij Bon Jovi horen en zeker deze Living on a Prayer, dan gaan er heel veel radio's een pak luider. Net als bij deze, dit is ook al zo'n fijne. Ja, dat is de zondagavond bij Joe. Heel veel goede muziek. Zometeen muziek van bij ons, van In The Voice. Ik ga je verrassen na Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: nieuw werk van bij ons van Bas Serra en All Because of You. En Gwen die stuurt het ook nog via de app van Joe. Wat een mooi plaatje is dat wel. Gwen, je zal het nog wel vaker horen hier bij Joe. De week zit erop. Het is bijna 10 uur. De deuren voor vandaag van Joe Paradise Beach die gaan dicht. En morgen vroeg dan gooit Astrid Philipsen om 10 uur weer open. En morgen bij onze Jan Bosman kan jij je laatste familieticket scoren voor Circus Camille. En dat met meet en greet erbij. Dat is voor morgen in de namiddag tussen 1 en 4. En weet je, ik ga je nog eens plannen geven. Voor komende vrijdag.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag. Live at the beach. Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Blankenbergen in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een loods. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. De loods staat wel geïsoleerd, dus het vuur kan al niet overslaan naar andere gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. 2 op de 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven. Blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN in aanloop naar de nationale feestdag dinsdag. Al willen de meesten wel dat er minder geld naar het koningshuis gaat. Koning Philippe scoort trouwens elk jaar wat beter bij de Belgen. We geven hem nu gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici. Pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
2: Het populairste lid van ons koningshuis blijft wel kroonprinses Elisabeth. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland is tot nu toe rustig verlopen. Dat laat de organisatie weten. Het is vandaag de laatste dag van het eerste weekend. Journaliste Demi van den Ede.
4: Natuurlijk, met die brand van vorig jaar in het achterhoofd is alles rustig. Maar ook de politie zegt het. Er is ongeveer evenveel gecontroleerd op drugs. Want Tomorrowland wordt nog altijd een beetje geassocieerd met druggebruik. Maar er zijn minder mensen betrapt op het bezit ervan. Ook in de medische hulpposten ongeveer 1% van alle interventies daar omwille van te veel alcohol of te veel drugs.
2: En door de droogte mocht de organisatie ook geen vuurwerk afsteken. Het is nog afwachten of dat volgend weekend wel mag. De organisatie verwacht woensdag duidelijkheid erover. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika is een schip gekapseist. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd toen het in de problemen kwam. Aan boord zaten 133 mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn 66 mensen nog vermist. De reddingsdiensten konden 67 mensen redden, onder wie 15 kinderen. De zoek- en reddingsoperatie gaat volop verder. En in Peru zijn nu al 5 doden geteld na een aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 5,1, dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. 21 andere mensen raakten gewond en bijna 50 huizen zijn verwoest. Het is nog niet duidelijk of er mensen vermist zijn. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en ook wat warmer tot 25 graden.
5: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. De brand brak eerder vanavond uit in een loods in een weiland. Het dak is intussen volledig ingestort en dat bevat asbest. De brandweer bekijkt nu waar die asbestteeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De Verenigde Staten willen hun aanvallen op Iran de komende dagen opvoeren. Dat bevestigen bronnen binnen de veiligheidsdiensten aan de Israëlische openbare omroep. De VS heeft Israël gevraagd om zich afzijdig te houden bij die nieuwe aanvallen. De laatste dagen lopen de spanningen tussen de VS en Iran weer hoog op. Vrijdag kwamen nog twee Amerikaanse soldaten om het leven bij een Iraanse aanval op een Amerikaans doelwit in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. En het eerste weekend van Dance Festival Tomorrowland is tot nu toe al rustig verlopen, dat laat de organisatie weten. Het is vandaag de laatste dag van dat eerste weekend. Journaliste Demi van den Ede.
2: Natuurlijk, met die brand van vorig jaar in het achterhoofd is alles rustig. Maar ook de politie zegt het. Er is ongeveer evenveel gecontroleerd op drugs, want Tomorrowland wordt nog altijd een beetje geassocieerd met druggebruik. Maar er zijn minder mensen betrapt op het bezit ervan. Ook in de medische hulppost ongeveer 1% van alle interventies daar omwille van te veel alcohol of te veel drugs.
1: En door de droogte mocht de organisatie geen vuurwerk afsteken. Het is nog afwachten of dat volgend weekend wel mag. De organisatie verwacht woensdag meer duidelijkheid. Vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. De brand brak eerder vanavond uit in een loods in een weiland. Het dak is intussen ingestort en het bevat asbest. De brandweer bekijkt nu waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. En in het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en droogte daar. Er is nu een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare werd er in minder dan 2 uur tijd verwoest. Er is ook schade aan verschillende woningen en 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het te bestrijden. En de beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd maar een kwartier. De FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Maar het werden er dus een dikke 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. We kennen die show van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale nu startte ook al 6 minuten te laat. Vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.

times, great music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.